0: Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
9: Er kan nog meer bij.
10: T-shirts, mokken, posters, pennen.
8: Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: 10 jaar Radio Sea Breeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Sea Breeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Sea Breeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Bangaranga de 70ste winnaar.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
13: This is the story of El Luto. A man who was born
14: born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer bij.
11: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. De bestuurder reed volgens Italiaanse media met hoge snelheid door een drukke straat en kwam pas na 200 meter tot stilstand. Toen hij uitstapte trok hij een mes, maar omstanders wisten hem toch te overmeesteren. 2 slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn. Van een vrouw moeten haar beide benen worden geamputeerd. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd 2e voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. 10 jaar Radio Seabreeze.
1: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
0: 10 jaar Radio Seabreeze.
1: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
2: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
0: Feel the breeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Please, please, please.

0: Memories AM.
1: Pierre Cocola draaide als laatste. Lady Lay uit 74. John Rawls daarvoor. If I Only Had Time uit 68. En de eerste was van Jackpot. Sing My Love Song uit 76. Hier hebben we Holly Johnson.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

Heather's Night en de Pips hadden we uit 78, The One and Only. Lucille Starr daarvoor, Jody Jacqueline uit 65. En de eerste was van Steelers Wheel, Jerry Rafferty en Joe Egan. Stuck in the Middle with You uit 1973. Dit is niet Jimmy Ruffin.

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen en ik heb niet eens gemerkt.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Husky hadden wij uit 75. Song of Praise. Adamo daarvoor uit 65. De Field, Dubord, De Meer. En de eerste was uit 78. Robert Palmer. Best of Both Worlds. Luisteraar, dit zijn niet...

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Volgens de burgemeester van Moskou schoot de luchtafweer daar 64 drones neer. In Sebastopol werden 25 drones uit de lucht gehaald. Er zijn geen gewonden gemeld. President Zelensky zei gisteren op X al dat de eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij zeker 24 doden vielen, niet onbestraft zouden blijven. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bulgarije kreeg zowel van de jury als de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Ons land deed net als vier andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
10: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zondagochtend de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Prachtig nummer om mee te beginnen deze ochtend. Lady of the Morning, een nummer van de Brits-Australische muziekgroep Marvin Wells en Farrar. Het verscheen op hun album Second Opinion in 1971. Dit jaar werd het uitgebracht als eerste single van het album.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend van 10.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Ja, ik heb er weer zin in. Heerlijk ontbijtje hier om me heen staan. En natuurlijk, zoals iedereen nu ermee zit, een kopje koffie. Wat gaan we vanmorgen doen? Leuke plaatjes draaien, natuurlijk verzoekjes. Over het weer zullen we het maar niet hebben. Want dezelfde tijd vorig jaar, toen was het ook de 17e mei. Ja, toen konden we in de zon liggen te branden. Nou, dat is nou nog vet te zoeken. Ja, dan moet je helemaal naar de Canarische eilanden ofzo. Dan maar lekker binnen zitten, radiootje aan en een mooi plaatje van Mike en Michael. Komt uit 1972, het nummer heet A Star.

0: When the Rain Begins to Fall is een single van Jermaine Jackson en Pia Sadora die op 15 oktober 1984 wereldwijd werd uitgebracht. Het nummer werd gebruikt in de film Voyage of the Rock Aliens, waar zangeres Pia Sadora een hoofdrol in speelde.
1: Sea Breeze AM 1395.

Prachtig nummer van de Amerikaanse rockgroep Chicago. Kwam van hun studioalbum Chicago 16 uit 1982. Hard to Say I'm Sorry is een rockballad die gaat over een jongen die spijt heeft van de nare dingen die hij zijn meisje heeft aangedaan. Hij smeekt haar om hem niet te verlaten. Kim Wilde, nummertje uit 1981, Cambodia.

0: Cambodia is geschreven door Kim Wilde's broer Ricky Wilde en hun vader Marty Wilde, bekend van Epergeveni. De tekst van het nummer gaat over een vrouw wier partner in dienst is als militaire piloot in Thailand. Op een dag krijgt hij een order om naar Cambodia te vliegen, waar hij vermist raakt.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Wang Dang Doodle is een blueslied. Dat is in 1951 al geschreven door Willie Dixon. Dat is door een heleboel artiesten uitgevoerd. In dit geval Living Blues. Het is waarschijnlijk gebaseerd op Bull Daggers Ball. Dat met name populair was bij lesbiennes. En dit is Baggara. En het nummer Darling.

0: Met dank aan Hans en Mieke. Ja, Matthäus meestal gekleed in het zwart en Maria Mendiola meestal in het wit. Was dit het nummer Darling uit 1978.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

Een nummer van Shabby Tiger. Dat was een Britse glam rock band met hoogtijdagen tussen 1974 en 1976. De band werd in eigen land niet of nauwelijks opgemerkt. Maar ja, de oorsprong van de band ligt in het noorden van het Verenigd Koninkrijk. Ja, al waren de band in de begin jaren 70 in het clubcircuit optrad en ja, later toch een platencontract kreeg. En ja, dit was hun eerste single Slowdown. En ja, het maakte hier in Nederland ook een grote hit ermee. Een plaatje, dat is echt zo'n Forgotten 45. Niemand die dat plaatje kent, maar als je hem hoort zeg je, hey ja, nou herken ik hem weer. Gaat om nummer Chief of the Apache van Old Shatterland.

Een typisch plaatje. Maar Alt Shatterhand was het. Nou ja, Alt Shatterhand is de krijgsnaam die de schrijver Karl May zichzelf toebedeelde in zijn wereldberoemde verhalen over Winnetou en Alt Shatterhand. Gesitueerd in het Wilde Westen vlak na de Amerikaanse burgeroorlog. Nou ja, dat was eigenlijk een beetje het verhaal hierachter. Maar ja, het plaatje kwam in de tijd op Radio Veronica wel eens een keertje voorbij. Dit zijn de Frieske Famkes, zo Dick altijd zegt. Ben je woed met het mooie nummer Mano.

0: De zusjes Aaltje en Doetje de Vries uit Wellinga.
1: Radio Seabreeze, 1395 AM. Nostalgisch verfrissend.

0: Love is Like an Ocean is een nummer van de Britse glam rock band The Sweet uit januari 1978. Het is de tweede single van hun zesde studioalbum Level Headed. Op het nummer experimenteert The Sweet met het combineren van rock en het klassieke geluid van de klavercimbal. Hierdoor wordt Love is Like an Ocean regelmatig per ongeluk aangezien als een nummer van ELO. Op de albumversie van het nummer zijn ook disco-invloeden te horen. Nou, het was een Veronica alarmschijf op 27 januari 1978.
1: Dit is de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: De Hustle is geschreven door McCoy en geproduceerd door Hugo Parenti en Luigi Creator. Het nummer werd geschreven nadat Charles Gibbs, de muzikale partner van McCoy, in de New Yorkse club Adam Apple feestgangers een dans zag doen die de Hustle genoemd werd. Korte tijd later werd het opgenomen in de Mediasound Studios.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of

Love Is All is een single van Roger Glover en Guest. Door de getekende videoclip staat het nummer ook bekend als de zingende kikker. De stem van de kikker is die van Ronnie James Dio. Het nummer werd eerst op 8 november 1974 als single uitgebracht in Engeland en Ierland. In maart 1975 volgde het Europese vasteland. Nou ja, dat werd ook een hele dikke hit. Ik zit dat klokje te kijken, maar de tijd begint wel te dringen. Zie ik. Ik zou nog een plaatje instarten, maar dat gaat hem niet meer worden.

Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft, was het weer genoegen voor mij om leuke plaatjes voor iedereen te draaien. Ik hoop dat iedereen het mooi vond. En ook bedankt voor de vele verzoekjes die ertussen zaten. Wat mij betreft, tot volgende week zondagmorgen. Dan ben ik er weer met een nieuwe Sunday Morning Breakfast Show. Straks nog veel plezier met alle andere programma's op de radio. Tot volgende week.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
4: Is de uitverkoop nu al begonnen?
5: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: wegdromen. Het is allemaal toegestaan vandaag. En dat met aan het begin van het programma Andy Gibb. Een van de Bee Gees die net buiten de boot viel. Want anders waren ze niet met z'n drieën. En je moet toch je grenzen stellen. Daarom Andy Gibb solo met I Just Wanna Be Your Everything.
1: Peter Engelsen.
0: Een goedemorgen tot 10 uur op Radio City.

voordat je rare ideeën gaat krijgen. Wij serveren alleen mineraalwater en rooibos thee, hoor. Dus het is geen Schots en Iers bier wat geserveerd wordt. Maar de muziek die klinkt wel alsof het daar vandaan kwam. Al is het gewoon uit Volendam. De Old Callahan, die Old Callahan van B.

het drinken vandaag, als je het moet gaan geloven. De plaat van The Old Callahan van BZN eerst en daarna Bluff en Raccoon, die ook nog eens een glas met je willen heffen. Laten we het maar positief inzien. Wij nemen er gewoon lekker een koekje bij. Je hoorde het glas.

tijd wordt voor serieuze muziek helemaal te porren zijn hier op Radio Seabreeze. De plaat van Life en I Will Overcome. En dat in de brunch van Seabreeze richting Ton Polderman.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band. Wij zitten zo in de muziek dat we de jaren 60 bijna vergeten.
1: Een excuus voor onze presentator. Het werd Peter even te veel.

Ze maakte het geluid van de jaren 60, maar later in de 80's deed ze dat met de Pet Shop Boys opnieuw. Dat was Dusty Springfield, een plaat uit 1965 in the middle of nowhere.

Op alle media is die tegenwoordig weer verkrijgbaar. Maar mensen die dagelijks naar dit programma luisteren, nou die weten, we hebben hem altijd gewoon gedraaid hoor. Marco Borsato, want je hoeft niet naar huis vannacht. Hier op Radio.

0: Al tientallen jaren zijn we natuurlijk gewoon om mee te zingen van Frankie, wat heb je grote handen. Maar dat ging allemaal wat anders, want toen heette het gewoon Willem. Willem Duin had de Nederlandse versie van dit origineel van Frankie Miller en Darling.
1: Happy

Late Night Talking. Hij doet het voor lege zalen. Tenminste, dat mag je denken als je de media gelooft. Want 10 concerten uitverkopen in de Ziggo Dome is best wel moeilijk. Maar Harry Styles op de radio klinkt toch voor een aangenaam publiek, dachten wij. Late Night Talking dus hier op de radio.

0: NOC Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 watlopers vast komen te zitten, die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Boten van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze watlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de watlopers in de problemen kwamen is niet bekend, er was wel een gids bij. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. En ze doet dat in huiselijke kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus haar 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: De webshop op radiosybris.nl breidt alsmaar uit.
3: Er kan nog meer bij.
2: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosybris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosybris.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
5: Ook goedemorgen.

0: komt uit Volendam, luister vrienden. Jawel, ik heb het over de one and only, hoe kan het ook anders, Spekt Hildebrand. En ja, hij is in een gezellig kroegje geweest. De Lean Pickers in, allemaal hier op Radio Seabreeze gedraaid.
1: Dit is Tom Polderman, met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Er is zondagmorgen de hoogste tijd voor lekkere muziek hier op uw favoriete radiozender. En ja, we doen het door. Ja, we gaan een heerlijke plaat draaien van Deep Purple. Child in Time uit 1970.

0: een dame met zeebenen, laatste vrienden. Jawel, die zomerdag. Lily Kok, wat een leuke plaat. Oorspronkelijk een liedje van Willeke Alberti. En in dit geval gebracht door Lily Kok. Met het Delta Combo. Die mogen er ook even gewoon bij genoemd worden. Want ja, tenslotte waren ze met z'n drieën.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie koffie compleet.
0: Ja, lekker bakkie koffie compleet. En natuurlijk ook wel lekker bakkie Blue Diamonds. I'm not crying.

0: Blue Diamond. Helaas, ze zijn er beide niet meer. Ruud en Riem de Wolf. Het liedje is geschreven door Patrick Drabe. En Stefan de Wolf, de zoon van Riem. Ja, heerlijk. Wat een muziek is dat allemaal op deze zondagmorgen.
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze, I am.
0: Doen we zeker hoor, lieve mensen vrienden. Radio Seabreeze, Europe's number one radio. Gezelligheid, hè? En op de zondagmorgen, ja, we doen het altijd een beetje rustig aan. Hier is Frank Duval en The Angel of Mine.

mooi nummer hè, van Frank Duval. The Angel of Mine. Ja, mijn eigen engeltje. Geloof het of niet. Hier op Radio Seabreeze, Europe's number one radio. Gezelligheid kent geen tijd. En dat is op de zondagmorgen altijd het geval. Misschien zit er wel lekker aan een ontbijtje met een eitje. En met een lekker croissantje erbij. Ja, lijkt me heerlijk, hè. Croissantje met jam erbij. En een beetje roomboter. Dat is ook... Ja, dan moet je erop smeren. En dan de jam erop. Ja, ik weet wel wat lekker is, hoor.

Sharing the Night Together van Dr. Hoek. Maar ja, laten we eerst de dag maar eens even gezellig met z'n allen gaan doorbeleven. Laten we eerlijk zijn, want dat is ook heel erg belangrijk. Ja, toch?

0: het zal weer gebeuren. Heerlijk, wat een leuk plaatje. Van Benny Nijman. Ik kwam me toevallig tegen op het album Dichter bij jou van Benny Nijman destijds. En ja, het nummer Spaghetti. Het Spaghetti Lied heet het eigenlijk. Ja, het, een beetje een Griekse stijl. Maar dan, ja, spaghetti, dat is toch echt Italiaans. Hoe je het doet, doe je het. Maar het is zo. Misschien ga je vanavond wel lekker Italiaans eten. Misschien heb ik je wel op een idee gebracht. Alleen kijk uit dat het je oren niet uitkomt. We gaan een leuke plaat draaien van WT. En dat is een groep uit de Huizen. En die brengen fantastische mooie muziek. Gaan we eens luisteren naar het nummer Goyang.
1: Koffie compleet met Tom Polderman.

0: Iets met Tom Polman.
1: En hier zijn ze dan hoor, ja, WT, de Soul Brothers uit het Noord-Hollandse huizen, Goyang. Ja.

Drie heren uit het noorden van onze huizen, luister vrienden, jawel, de JWT, de Soul Brothers. En ja, ze brengen een fantastisch nummer, Go Young. En dat allemaal gedraaid hier in het programma Giddy Up, of Giddy Up Country, moet je mij horen. Koffie compleet natuurlijk, ja. Ik zou er haast mee in de war raken. Heerlijk, ik vind het een fantastisch mooi nummer. Ja, je luistert naar Radio Seabreeze, geloof het of niet. Yes, you're flying.

Neem me nog een keer mee naar het verleden. Een fantastisch mooi nummer van Mo Bandy. Ja, lekker stukje country music gedraaid hier in het programma Koffie Compleet op deze zondagmorgen. Ik vind dat ook moet kunnen hoor. Ja, lekker hè.

Zet je radio klem op Radio Seabreeze. I am de gezelligste van de hele wereld en bij de omgeving. Het is tijd voor de Ramblers samen met Janne Schra. Zij komt ook weer uit Huizen, Noord-Holland. Ja, ga maar eens luisteren. Heerlijke muziek. Wielstation waar muziek in zit.

Ja, en toen was hij afgelopen, luister vrienden. Een plaatje van niemand minder dan Janne Schraam met een fantastisch orkest wat we net gedraaid hebben. Je luistert naar Radio Seabreeze, het station waar muziek in zit. Het orkest was natuurlijk het orkest van de Ramblers, dat willen we nog meer. Ja, wat gaan we doen? We gaan nog veel meer leuke dingen doen en draaien hier bij Radio Seabreeze. Bijvoorbeeld de volgende plaat. Grab your coat.

Een lekker zomersplaatje van Fancy, luister vrienden. Een dame die zich niet laat tegenhouden door de obstakels in haar leven, waaronder haar blindheid. Ze blijft uitdagingen aangaan en haalt alles uit het leven wat mogelijk is. Ja, muziek is en blijft daarbij haar belangrijkste drijfveer. En daar heeft u net naar kunnen luisteren, naar deze dame, Habibi. En wat een fantastisch mooi liedje, hè? Jouw liefde zo warm. Hier is hij, Cliff Richard. Sir Cliff. Thank you.

0: fantastisch mooi nummer, hè? Gezongen door Sir Cliff Richard. Ja, Mission Nights. En ja, wat een fantastische stem heeft die man. En wat nog altijd, wat een fantastische muziek. Maakt die ook nog altijd? Ja, zeker. Radio Seabreeze AM, het station waar muziek in zit. Ik heb hier een fantastisch mooi nummer. Weer fantastisch, hè? Ja, van Jim Reeves. When the world collides.
1: Your world was so different from mine, don't you see? We just couldn't be close, though we tried. We both reached for heavens, but ours weren't the same. That's what happened.

0: wish it could. Two hearts lie in shambles, and oh, how they cry. That's what happens when two worlds collide.
1: Wat een fantastische mooie plaat was dit van niemand minder dan Jim Reeves. We kennen hem zonder enige twijfel allemaal als zijnde de country zanger met de allermooiste stem van de hele wereld en wijde omgeving. Ja, die was er meer. Lieve luisteren vrienden, deze aflevering van Koffie Compleet op zondagmorgen. Ja, wat willen we nog meer, hè? Nou, ik weet het. We gaan straks lekker een hapje eten en dat soort dingen meer. Even een drankje drinken, want 11 uur dan ja, is het toch wel tijd op zondagmorgen om een lekker drankje te nemen. Ja, lijkt me leuk, een glaasje wijn of zo. Ja, mag wel van mij. Ja, u mag het ook doen. En een hapje erbij en dat soort dingen meer. En dan 12 uur, half 1, 1 uur lekker ontbijten. Niet ontbijten, lekker lunchen en lekker luisteren naar de programma's van Milko Roodnat. Dat lijkt me ook fantastisch, want Milko, ja, die maakt er wat van, hoor. Wat mij betreft, luister vrienden, morgen ben ik weer met een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. Ja, eerst hebben we natuurlijk voor Milko, hebben we natuurlijk onze eigen Seeds, DJ Seeds met zijn Radio Seabreeze fiets. En neemt hij mij niet kwalijk. Tussen 12 en 1. En daarna hebben we natuurlijk Milko. Ja, tussen 12. Ik ben helemaal in de war. Tussen 11 en 1 is Riebe Seeds daar. En daarna hebben we natuurlijk Milko. Ja, het is wat allemaal, Polderman. Je moet er wel bij de les blijven. Tot morgen.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Maleisië trekt omgerekend ruim €1 miljoen uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Zo'n 100.000 reizigers krijgen deze en volgende maand korting op binnenlandse vluchten. Ook krijgen vliegmaatschappijen langere tijd om hun rekeningen te betalen en komen er vrijstellingen voor overige kosten, zoals die voor het parkeren van de toestellen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien, dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Volgens Omroep Friesland is inmiddels iedereen in veiligheid. Reddingsboten konden de mensen eerst niet bereiken door het lage water. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, maar toen meerdere mensen onderkoeld raakten is alarm geslagen. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: 10 jaar Radio Sea Breeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
10: 10 jaar Radio Sea Breeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
10: Radio Sea Breeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
12: Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Weekendopener voor deze dag was er eentje van Diesel en heette Down in the Silver Mine. En ik begrijp nog nooit waarom die niet in de top 2000 staat ieder jaar. Maar ja, ik heb er geen verstand van, dus wat dat betreft. Goedemorgen, welkom bij Gewoon Ziets. Mooie muziek tot 12 uur met nu de Moody Blues. And I'm just a singer in a rock and roll band.
1: Gewoon Ziets.

waren er weer drie uit het omvangrijke Avro Stop-Op archief. Je hoorde achteraf volgens Down in the Silver Mine van Diesel. I'm just a singer in a rock'n'roll band van de Moody Blues. En als laatste Lost in Music, Sister Sledge. Gemaakt door de mannen van Chic, weet je nog, in de jaren 70. Kijk, die moet ik niet hebben, die moet ik hebben. Dit is de Lighthouse Family. En hi.

Ze begonnen hun carrière als Jefferson Airplane, maar gezien de tijd van vandaag de dag moest het allemaal sneller. Vandaar werd het de Jefferson Starship en daarna werd het Starship. En ze scoorden een hit in Nederland met deze opname, die heette Nothing's Gonna Stop Us Now. En dat geldt uiteraard ook voor Radio Seabreeze. Hier is Jim Diamond.

Ja, ook vandaag hier gewoon zit weer een hoog Avro stop opgehalte. Want je weet het, ik ben groot fan van dat iets wat knullige popprogramma uit de jaren 70 en 80. En de bijbehorende drive-in show. Tonight was er eentje van Tower. Een beetje afkomstig uit het Noord-Hollandse. En ze zongen See You Tonight. En over Noord-Holland gesproken. Hier is Left Side. En

Mocht je gisteren geluisterd hebben, heb je hem ook al gehoord in dit programma Gewoon Sits hier bij Radio Seabreeze. Als je zegt het komt uit de jaren 80, zou ik je ook geloven. Maar nee, het is een nieuwe plaat uit 2026. Muziek van Blanco en hij zong over een vast hele mooie jonge dame die heette Sophia. Goedemorgen, mocht je net hebben ingeschakeld, dit is Radio Seabreeze. Gewoon Sits tot 12 uur met een beetje dik zo op de radio. Dit is de 5000 volts en I'm on fire.

film en de gelijknamige langspeelplaat. Je hoort de muziek van Frankie Valli, Grease, zo heette dat. En ja, als we aan Grease denken we uiteraard aan niemand minder dan Olivia Newton-John en John Travolta in You're the One That I Want. Nou, misschien dat we dat binnenkort wel eens even draaien. Nu eerst prachtig Nederlands liedje van Maggie McNeil. Het heet When You're Gone.

blijft het toch een heerlijke plaat, hè? Duo Henk en Henk samen met het Goede Doel. En België was het liedje. Dat leg je de rest van de dag gewoon in je hoofd rondspoken, hè? Ja, maakt niet uit, zolang het maar gezellig is. Dit is Radio Seabreeze. Dit is gewoon Seats tot 12 uur. Met de laatste, het lijflied van alle drive-in show, disjockeys. I'll go!

0: DJ-sheets.
1: Het zegt jou het lijflied van de Drive-In Show, de Jockeys. I'll go where your music takes me. Nou, dat lijkt me wel heel toepasselijk. Jimmy James en de Vagabonds uit 1976 was de laatste plaat die ik voor je mocht draaien. Zometeen na nieuws en weer hoor je Milko's Music Memories met Milko Rotnat. Wens je heel veel plezier met hem en al die andere collega's. Prettige voortzetting van deze zondag. Prettige werkweek alvast gewenst. En wij zien elkaar volgende week zaterdag even na 11 uur voor een nieuwe aflevering van Come On Seats. Doe ondertussen geen dingen die ik ook niet zou doen, anders veel plezier. Tot ziens. Hai hai.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat er vanuit gegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balshewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie. presentatie Milko Roodnat. Goedemiddag.

Goedemiddag, het is zondag 17 mei, 8 minuten over 12, bijna al 9 minuten over 12. En we begonnen met het liedje van Bulgarije. Want dat was de winnaar geworden van het Eurovisie Songfestival in die finale in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. En wist zangeres Dara met het lied Bangaranga, en dat hoorde je zo net, de meeste punten van de jury in de wacht te slepen. En ook bij het publiek was de Bulgaarse act het meest populaire nummer wat gisteravond tegenwoordig werd gebracht. Bulgarije kreeg in totaal 516 punten en won daarop met grote afstand van Israël, want die werd tweede met 343 punten. En de derde plek was voor Roemenië. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Dank aan mijn voorganger Siet Wijnalda en natuurlijk ook dank aan Eddie van Loenen voor het nieuws. Weer twee uur lang muzikale herinneringen die door je radiospeakers gaan klinken. En niet alleen nieuw hoor, ook heel veel oude muziek. Straks om 12:30 krijg je van mij het weerbericht. Ik kijk naar buiten. Het is hier zwaar bewolkt, want je zit naar een live uitzending te luisteren. En de hele zondagmiddag gebeurt het live. Nu vanuit Geldermalsen, straks vanuit Zelm. Ja, dat gaat nog even duren. Vanuit Putten, dat ligt in Zuidwest-Brabant. Vanuit Bantega, dat ligt in Zuidwest-Friesland. En vanuit Leeuwarden. Allemaal lekkere programma's om lekker te blijven luisteren. Ja, het is koud buiten. De zomer gaat nog wel beginnen hoor. Eind van de week schijnt het wel iets beter te worden. Maar daarover natuurlijk later meer. We gaan lekker door met muziek. En deze uit 1972 is van Creedence Clearwater Revival. Van het gelijknamige album. Dit is I Put a Spell on You. En we gaan terug naar het jaar 1972. Goedemiddag, leuk dat je luistert. En blijf er lekker bij.

De Amerikaanse rockband uit Los Angeles kwamen ze. En de grootste furore hadden ze in de jaren 80, maar ze ontstonden in 1977. En dit was hun tweede album, waarvan de eerste single getrokken werd. En die heette 99. En ik zei het al uit 1980. Zullen we maar even in 1980 blijven? Wacht, waarom ook niet. Met de band Fleetwood Mac. Een heel mooi liedje over Sarah. Wie het is, weet ik niet. Maar wel een heerlijke song.

Ik heb hier ooit bij een plaatselijke lokale omroep gewerkt, hier bij, in Geldermalsen bij het Betuwe Radio. En daar werkt ook ene Sarah, helaas is overleden. En misschien deze plaat speciaal opgedragen aan haar. En mooi gezongen door Fleetwood Mac, speciaal Stevie Nicks, haar zanggeluid uit 1980, Sarah. Nu een plaats speciaal voor alle vrachtwagenchauffeurs. Ik weet dat er veel geluisterd wordt onderweg naar de AM. En dat kan natuurlijk, want we zijn nog steeds op de 1098 te beluisteren. De 1395 die gaat binnenkort wel weer de lucht in. En dan zijn we veel verder te ontvangen. Dit is Henk Wijngaard en hij moet nog wat jaren mee.

als je dacht dat je de Turtles zou horen, dan heb je het mooi mis hoor. Dit is een uitvoering uit 1991 van Jason Donovan. En dan heet het ook Happy Together. En hij had het al over het weer. Nou, daar zijn we wel dik aan toe. Ja, vanmiddag trekken enkele pittige buien met kans op onweer over west en oost over het land. En tussen de buien door is het slechts heel af en toe zon te zien. Het wordt 12 tot 15 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. En vanavond wordt het in het westen en het midden droog met enkele opklaringen. En in het oosten blijft het helaas regenachtig. Morgen staat op veel plaatsen droog met alleen in het oosten wat regen. En in de middag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Het wordt 12 tot 16 graden. Maar als ik heel diep in de week ga kijken, dan komen er temperaturen voor rond de 21 graden. Dus het gaat de goede kant op. Nu muziek van Chicago, terug naar 74. En dit is Wishing You Were Here.

band die bekend staat om het vele koperwerk, natuurlijk Chicago. En Wishing You Were Here, ja, dat zou je wel willen natuurlijk. En we zijn er natuurlijk elke dag voor je hier bij Radio Seabreeze met de beste gauwhouwer en ook heerlijke muziek. En we gaan nu lekker genieten, 5 minuten 38, van een band die ik bijzonder waardeer, namelijk de Dire Straits. En een van hun bekende is dit wel, Private Investigations.

prachtig stuk van The Dire Straits, een mysterieuze private investigation. En bezingt de duistere detective zaken. Heerlijk. Lekker nummer. En dit is Elton John.

Elton John, de man met de vele gezichten. En daar bedoel ik natuurlijk mee de vele brillen die hij altijd draagt. Van zijn album Jump Up uit 1982 hoorde je Blue Eyes. En het werd door hem geschreven samen met Gary Osborne. En over Blue Eyes gesproken, ik hou meer van groene ogen en die heeft mijn eigen lief. En daarvoor draai ik deze plaat, want ik weet dat ze ervan houdt. John Denver. En een lied over het schip van Jacques Cousteau die die mooie film maakte, weet je wel. Op de televisie, over die oceanen. Opgenomen in 1975, Calypso.

dat zou hij wel willen. Even the president needs passion, will have passion. Nou, ik denk er een beetje anders over. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Jordan Rod Stewart, hij leek een beetje trouwens qua stem op onze eigen Peter Koelewijn. En deze song van zijn album Foolish Behavior uit 1980 en die heette Passion. We gaan nog even wat griezelen. Hou je van heksen? Ik niet hoor. En vooral niet in het donker. Dit zijn de Rattles, terug naar 1970.

0: Als het donker is, zou ik beginnen te griezelen. Maar nu valt het wel mee, hoor. Het is volop middag. Het is bijna 1 uur. Betekent dat ik even plaats moet gaan maken voor nieuws en weerbericht van 1 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij je terug. En ik ga afsluiten met een hele mooie plaat van Wim Sonneveld. Het is eigenlijk een vertaling uit 1967 van Jean Vera. En dat heet het dorp. Nee, dat heet het La Montagne in het Frans. Maar dit is het dorp. Graag tot straks na het nieuws.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. Gisteren bleven meerdere Swatch-winkels, wereldwijd, maar ook in Nederland dicht omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen. De politie moest eraan te pas komen om klanten weg te sturen. Volgens het bedrijf blijft de Royal Pop-collectie nog maanden beschikbaar, dus spoed is niet geboden. Swatch zegt, om de veiligheid van klanten en het personeel in de winkels te waarborgen, vragen we u vriendelijk niet massaal naar de winkels te komen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bollejos Leidekkers Harry opgepakt. Voor de 51-jarige Harry is het de derde keer dat hij achter de tralies zou moeten belanden. Turkije pakte hem in 2023 ook al op. Harry wordt in verband gebracht met de organisatie van Jos. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van drugswinsten. In Nederland werd Harry in 2019 tot anderhalf jaar cel veroordeeld voor wapenbezit, maar vlak voor zijn veroordeling sloeg hij op de vlucht. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Het zou om de grootste aanval van Oekraïne op deze regio in een jaar tijd gaan. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Oekraïnse aanvallen bevestigd. Het Russische persbureau TASS meldt dat er 81 drones door de luchtafweersystemen zijn tegengehouden. Het Russische defensieministerie spreekt van 556 neergehaalde Oekraïnse drones. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat een tanker met Iraakse olie naar India onderweg is. De dagen ervoor was er ook al beweging in de zeestraat te bespeuren. Donderdag voeren 11 schepen door de straat van Hormuz, vrijdag 5 en gisterochtend 6. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Is de uitverkoop nu al begonnen?
10: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken
11: op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Iedere zondag tussen 12 en 2. Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
12: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
0: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
13: Hey, goedemiddag.
14: Kom je aan tafel?

Hele geluid van Steve Harley samen met Cockney Rebel uit 1976 alweer. Make me smile, come up and see. En ik draaide speciaal voor mijn grote vriend uit Wales en ik had hem vanochtend aan de telefoon. En dan heb ik het natuurlijk over Mike Davis. Hij is ooit programmamaker geweest hier bij Radio Seabreeze. Hij gaat volgend jaar met pensioen. En misschien komt hij dan weer terug bij Radio Seabreeze. Ik hoop het, want hij is een goed discjockey. Hij heeft bij The World of Peace gezeten en zijn schip dat ergens lag in de Middellandse Zee. We gaan nog een uurtje door hier op Radio Seabreeze met het programma Music Memories. Zo ook deze uit 1980, Blondie. En dit is Atomic. Goedemiddag.

is beautiful. Nou, ik stond vanochtend in de spiegel te kijken na het douchen. Toen heb ik mijn haar moeten kammen hoor, want het was één grote chaos. Van mijn album Eat the Beat uit 1980 hoorde je Blondie, oftewel Debbie Harry. En het mooie nummer Atomic. We gaan heel ver terug in de tijd. Natuurlijk met de Beatles, afkomstig uit het mooie Liverpool. En binnenkort wordt er een museum geopend voor de heren. John, Paul, George en Ringo. En een van de mooiste hits vind ik deze wel. While my guitar gently weeps, als mijn gitaar gaat huilen. Nou, ik ben benieuwd. Hier op Seabreeze AM, goedemiddag.

Epke, zaterdagavond tussen 8 en 10. De Saturday Night Train. Met Sjoerd, een mix van oude en nieuwe hits.

Hathaway. Hij werd geboren op Trinidad en ging later in 1987 verhuizen richting Keulen in Duitsland. En daar woont hij nog steeds. Hij was een tijd professioneel Amerikaan voetbalspeler geweest bij de Cologne Crocodiles. En heeft een mooie hit gehad in 1993. Kennen we allemaal nog wel What Is Love. En daar bereikte hij Mary door eerste positie in Nederland. En deze hit kwam ook uit in 1993 en die heette Live. Hey, vandaag is het 17 mei en het is vandaag de verjaardag van onze Maxima. En weet je nog dat ze in het huwelijk traden? En dat was in 2002. En al die tranen die ze toen op de televisie...

televisie liet zien. Prachtig. Tijdens die huwelijksceremonie daar in Amsterdam. En dit kregen ze als cadeau. Marco Borsato samen met Sita. En dit is Lopen op het Water.

weten allemaal wat er gebeurd is met Marco Borsato. Hij heeft een lang proces achter de rug. Enkele jaren heeft hij niet meer op kunnen treden. Maar volgens mij kriebelt het wel weer bij hem. En er is alleen gevraagd of hij een nieuw optreden wil gaan verzorgen. Een groot concert wil gaan verzorgen. Of hij het gaat doen, weet ik niet. We houden het in de gaten. En zodra het bekend is, dan hoor je het natuurlijk hier op Radio Cybris. Maar zijn muziek blijven we draaien. Het is heerlijke muziek. En Maxima die komt natuurlijk uit Zuid-Amerika. En daar is ook dat hele mooie strand, namelijk de Copacabana. Terug naar 78, dit is Barry Manilow.

Nogal een pittige tante vond ik het hoor. Het begin van de Zero's kwam ze op. En deze 2004, Left Outside Alone. En de dame die heet natuurlijk Anastasia. We kennen haar allemaal nog wel. En de pittige tante die al veel langer aan de weg timmerde, was natuurlijk Tina Turner. En in 1986 maakte ze een heel mooi album. Die heette Break Every Rule. Oftewel, ja, hoe moet je het nou vertalen? Doe lekker je eigen zin. Dit is Two People hier op Seabreeze.

Tina Turner, ze was natuurlijk geliefd bij de heren vanwege ja, haar outfit altijd. En nog zeer hoge leeftijd zag ze er altijd nog heel goed uit. Ergens in de 80 is ze geworden, ja. 1986, Two People. Heb je zin in wat disco? Ik eigenlijk wel. Ach, dat komt hier allemaal voor in het programma Music Memories. Al je muzikale geheugens gaan we lekker naar boven halen hier bij Radio Seabreeze. Terug naar de jaren 70, de discotijd, de Metal Tramps. En dit is Love Epidemic.

0: jaren 70 is een beetje de tijd dat we alleen nog maar van vinyl draaiden. En toen had je singles, maar je had de maxi-singles. En het waren ja, de vorm van een LP. Maar ze draaiden wel op 45 toeren. En ook deze van de Tramps. Love Epidemic. Ja, en dit is het programma van de grote contrasten.
1: Wordt het toch nog gezellig.
0: Inderdaad, wordt het toch nog gezellig. We gaan ook wat Nederlandstalig geluid draaien van een zanger, ja... De grootste volkszanger aller tijden, kan ik wel zeggen, hier in Nederland. André Hazes. En dit is Zij gelooft in mij.

0: Nou, zeg eerlijk, zijn stem is nog steeds zoals die altijd was. Ja, hij leeft helaas niet meer, maar André Hazes hoorden we hier op Radio Seabreeze. Van zijn album Gewoon André, dat bracht hij uit in 1981 moet ik zeggen. En je hoorde, zij gelooft in mij.
1: Stem, waar gaat het eigenlijk over?
0: Ja, daar weet ik ook niet waar het over gaat, maar het gaat over muziek hier bij Radio Seabreeze, dat je dat maar weet.

Summer Wine. Het is eigenlijk oorspronkelijk uit de 1968. Werd toen vertolkt door Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood. Maar dit is de uitvoering uit 2009. En die heet ook Summer Wine. Demi Sroeser samen met Nancy Boyd. Nancy Boyd is een Vlaamse zangeres. En Demi Sroeser, ja, we hebben het pas misschien wel gehoord op Carrie op vrijdag. Dat programma wat elke vrijdagavond te zien is op NPO. Dat hij nog een zoon heeft hier in Nederland. Ja, het was wel mooi om te zien. Ik zat vanochtend te luisteren naar Koffie Compleet en toen was ik een beetje verbaasd. Ik hoorde in één keer een plaat van Deep Purple. En toen heb ik een appje gestuurd naar onze grote vriend. En hij zei, je bent goed bezig vriend, dit is Smoke on the Water.

Ik zei het al, je hoorde hem bezocht bij Ton Polderman in het programma Koffie Compleet. En daar hoorde je Child in Time en dit was Smoke on the Water uit 1973. Maar het is ondertussen bijna 2 uur, betekent dat ik afscheid moet gaan nemen, want hij zit al helemaal klaar aan de andere kant van het nieuws. Anton Nachtzaam met zijn programma Popfront. Tot aan 4 uur, dat gaat hij dat doen. Daarna hebben we Marcel Joustra met Shifting Sense. En die is er tot 5 uur. Daarna Windkracht 5 met Anne Zijlstra. En dan is het ondertussen alweer bijna avond. Dan hebben we Sunday Grooves met Ger de Rooij. Tussen 7 en 9 de Classics of Rock, Anton Nachtzaam. En tussen 9 en 11 de show met Colin Peters. En daarna nog een programma, maar dat kan ik even niet zien, want mijn scherm is eventjes uitgevallen, helaas. Volgens mij Bart de Zwart. Ik ben er aanstaande dinsdag en woensdag weer met het programma eruit. Woensdagmorgen tussen 8 en 9. Dinsdagmorgen tussen 8 en 9 met de nieuwe Morgenster. Oud nieuws en ook heel veel lekkere muziek. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een hele mooie zondag. En hou hem lekker hier bij Radio Seabreeze. Ik ga eruit met deze, een bekende, Fields. En dit is een friend of mine, 1973. Hoi hoi!

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markesauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markesauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere 1,5 week geleden had de universiteit met problemen te maken. Op de universiteit werkten de digitale deurpassen niet en werd afgeraden online te werken en te studeren. De universiteit heeft opgeroepen tot maandagochtend niet in te loggen. De tentamens die morgen in de agenda staan gaan door, maar niet digitaal. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 4:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. Deze rode Nissan is een eindje verderop teruggevonden. De politie denkt dat de daders van auto gewisseld zijn. De gevel van de winkel is behoorlijk beschadigd geraakt. Onduidelijk is wat er is buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen met camerabeelden. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. De situatie is zorgwekkend omdat er voor deze nieuwe variant nog geen vaccin of behandeling is. Het Rode Kruis gaat voorlichting geven over bescherming tegen dit dodelijke virus. In de provincie Ituri zijn tientallen mensen aan de gevolgen van het virus overleden en honderden mensen zijn besmet geraakt. Ook in het zuidelijk gelegen Keuma is een besmetting vastgesteld. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
15: Er kan nog meer bij.
16: T-shirts, mokken, posters, pennen.
14: Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

dat maar niet doen, stompen. Ik ben niet zo agressief aangelegd eigenlijk vandaag. Nooit eigenlijk. In het kader, alles in het kader van Make Love Not War, hè? Stomp van de Brothers Johnson. Zo, het is 9:30 over de klok van 2. Prima, goedemiddag, 17 mei 2026. Het is feest in Huis en Achtzaam, want onze Quibus is vandaag 6 jaar. En een lol dat het beest heeft. Gisteren was hij zwaar teleurgesteld, want ik had een oude doos, had ik hem. Die was een beetje ingescheurd. Nee, niet die doos die jij bedoelt, Huub, maar een andere doos, gewoon een kartonnen doos. En die wilde ik weggooien. Ja, daar was meneer het niet mee eens. Dus ik heb die oude doos weer terug op in de hoek gegooid en daar ligt hij lekker in. Op zijn dekentje. Blijven rare wezens die katten, maar goed. Maar daar ging het uiteraard over. Hè? Zeg dankjewel Milko Roodnat voor jouw bijdrage. Tussen 12 en 2, de Music Memories live vanuit Geldermalsen. En dit is live van Studio 626 in Zuidwest-Brabant, Putten. Het popfront met Anton Achtzaam. En zometeen schuift ook, als hij omhoog kan komen met zijn oude knoken, Huub de Mooi nog even aan. Hij kwam trouwens binnen en de zon begon te schijnen. Dus wat dat betreft, dat biedt veel perspectief, zullen we maar zeggen. Wat hebben we voor je in petto? We hebben uiteraard de Heroes in Heaven, de nieuwe speciale aanbieding. En ik zei het al, vorige week zondag ben ik naar de 013 geweest. Optreden meegemaakt van Mama's Gun. En het was in één woord fantastisch. En dit is het titelstuk van het nieuwe album van de band. Dijk, oftewel Graaf. Het is tegelijkertijd ook de nieuwe single van Mama's Gun, met daarin dezelfde leadzanger als, inderdaad, dat kun je horen, Young Gun Silver Fox. Het is 11:50. Ik zeg een hele goede middag. Welkom bij

0: do wyjął bzik.
1: Je nodigt hem uit, je laat hem binnen, maar. Hè?
0: Ach ja.
1: Shit happens all the time. Maar je was door je rug heen gegaan.
0: Ja, ach ja.
1: Dat is de leeftijd, hè?
0: Ja, ook dat, maar twee keer per jaar gebeurt het gewoon, weet ik. Dus,
1: Dan ben je net zo gelukkig met een zeg.
0: Ja.
1: En als mijn dochter, want die is ook door de, die was gisteren was aan het werk in de 013 in Tilburg. En ineens, ze verdraait zich om wat te drinken voor een klant te pakken en krak.
0: Ja. Zwaar biertje getapt.
1: Ja, ze zullen zelf ook wel een zwaar biertje, dus ja. Wat dat betreft valt de appel niet ver van de boom, zeggen ze wel eens.
0: Nee, de perenboom.
1: Ja, nou, de perenboom of de pruimen. Ja, laat maar.
0: Boom.
1: Boom. Wat vind jij van Miss Montreal?
0: Over het algemeen maakt ze heel leuke muziek.
1: En hoor je ze dan liever in het Nederlands of in het Engels? Of maakt dat jou niet?
0: Ja, dat is moeilijk. Ik vind dat kerstnummer wat ze gemaakt heeft, vind ik sowieso leuk. Dat is in het Engels.
1: Kerstnummer?
0: Ja, ik weet het, is pas mij, maar ik ben al bezig met kerst. Maar in het Nederlands kan ze ook goed zingen.
1: Nou, ben ik flink aan het graven in mijn geheugen, maar ik ken me geen kerstnummer van Sanne Hans.
0: Ja, dat is de leeftijd.
1: Ja, bedankt, hè. Je komt er wel uit, of niet?
0: Ja, hoor, ik weet de weg.
1: Maar wat vind je van de nieuwe single?
0: Mooi nummer, echt mooi nummer.
1: Het was een speciale aanbieding een aantal weken geleden. Ik heb ze live gezien op Koningsdag in Dokkum.

0: tegen jou wel eens verteld dat je best wel moeilijk kunt zijn.
1: Ja, weet ik.
0: Hij wil per se niet in beeld, Bob.
1: Absoluut niet.
0: Absoluut niet. Maar het is, en als ik nou tegen je zeg dat ik best wel een... ja, ik ben best wel wat aankijken waard, ja?
1: Ja, jij ook. Dat wil hij horen, toch?
0: Nou, vooruit dan maar. Maar hij wil dus niet het weer doen, want dan moet hij met zijn kop in beeld. Dus. Maar wie was het nou?
1: Dit was Robin Beck.
0: Heeft heel veel weg met van First Time.
1: Vind je? Ja, groot hit uit, volgens mij was het in de jaren 90 of zo.
0: Ja, of eind jaren
1: 80. Eind jaren 80, denk ik. Ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Ja. Is niet vaak zo, maar...
0: Jongen. Nou, weer berichten maar.
1: Zonnetje schijnt, is het 4626. Maar dat schijnt niet altijd.
0: Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is gezelschap. Dat is gewoon het aangename gezelschap. Ik zal even dan de camera maar op mijn tronie zetten.
1: Oeh,
0: niet schrikken, jongens. De komende dagen is het wisselvallig met geregeld regen of een stevige bui. Vandaag wordt het maximaal 16 graden, maar de komende dagen liggen de maxima veel hoger. Vanaf donderdag neemt de buikans af en volgt er een periode met warm weer. Vanmiddag trekt eerst nog een gebied met buien van west naar oost over. Gedurende een bui is er een kleine kans op onweer.
1: Oh, ik dacht regen.
0: Ja, ook, ja, meestal als het onweert, dan zit er ook regen bij, of niet?
1: Nee. Bij een bui meestal wel.
0: Oké, hierbij houdt de bewolking de overhand en is er slechts af en toe ruimte voor de zon. De matige wind draait van zuid naar zuidwest en de temperatuur stijgt naar 14 tot maar liefst 16 graden. Hiermee is het een fractie zachter dan de voorgaande dagen. Vanavond en vannacht beperken de meeste buien zich tot de oostelijke helft van het land. In het westen blijft het nog een tijdje droog, maar in de loop van de nacht kan ook hier nog een bui regen vallen. En dat is wel nat.
1: Ja.
0: Meestal wel. Bij weinig wind...
1: Meestal valt naast je.
0: Ja, naast het, ja. Als je gelukkig wel. Meestal koelt het niet verder af dan de graden. Maar trouwens, ik heb een keer op een scheiding van regen en droogweer gezeten. Heb je dat al eens meegemaakt?
1: Nee,
0: ik stond aan de ene kant van de weg gewoon droog. En aan de andere kant stond het te regenen.
1: En toen werd je wakker.
0: Nee. Nou... Geloof je me echt niet?
1: Jawel, extreem heb ik het nog nooit meegemaakt. Maar wel de plaats waar ik woon, daar... Op de ene plek was het droog en op de andere plek stond het vol.
0: Kijk, en ergens houdt die bui op.
1: Ja, ja.
0: En begint die opnieuw.
1: Ja.
0: Die regenbui. Net als filletje was klaar.
1: Ah, even opnieuw gestart.
0: Dan beroer ik het knopje.
1: Ja.
0: En dan begint het gewoon weer van voren. Want als ik nu weer op het knopje druk, kijk, bom, dan zegt hij, het is klaar.
1: Echt niks, toch voor niks.
0: Nou, je snapt het. Daar was ik al bang voor. Heel lekker, hè?
1: Wie?
0: Ilo. Oh. 1975. Evil Woman. Die zijn er maar genoeg.

0: inderdaad vuurwerk aan je oren markeert niks op.
1: Nou.
0: Wat?
1: Door de jaren radio maken is mijn gehoor toch wel enigszins achteruit gegaan. Ja, dat dus.
0: Dat is bij, de meeste mensen die deze rare hobby hebben. Gaat het gehoor wat van achteruit? Wat zeg je?
1: Hè? Hè? Wat zeg jij?
0: Dat je doof bent. Of je worst lust. Ja, ja. Droge worst dan. Hè?
1: Oh, lekker.
0: Dan, ja, lekker. Maar goed. Ja, we hoorden hier buiten net toch een beetje vuurwerk. Het kan natuurlijk ook zijn dat het geen vuurwerk is, maar dat het iets anders is.
1: Dus, misschien zijn het jaren.
0: Ja, jaren. Chinees nieuwjaar kan ook, of is dat daar geweest? Het was een paar weken geleden volgens mij, Chinees nieuwjaar. Ja, de Chinezen, ze kijken niet zo nauw. Dus hier in de normale wereld...
1: Ik heb geen idee. Ik weet maar één ding van Chinezen.
0: Dat is dat ze lekker eten kunnen maken.
1: Nummer 14 van de menulijst.
0: Nummer 14,
1: ja? Ja, lekker, lekker.
0: Sambal bij.
1: En kloephoek.
0: Sambal bij, kloephoek. Oh, lekker, lekker, lekker. Nou, kunnen we straks misschien wel eten, joh. Lekker.
1: Ja.

0: Ed Sheeran en Martin Garrix. Nou vroegen wij ons af wie heeft wie nu gevraagd, hè?
1: Ja, dat is waar je uithaalt bij groot delen in de muziek, dus...
0: Dat zeg ik. Wie heeft wie nu gevraagd?
1: Ja.
0: Wat denk je zelf?
1: Ik denk dat Martin Garrix gewoon even een opzetje gestuurd heeft.
0: Ja?
1: Van, hey, luister eens, ik heb de muziek, schrijf jij er een leuke tekst bij.
0: Ja? Denk je dat?
1: Dat denk ik.
0: En dan zegt, hoe groot Martin Garrix ook is, of hoe groot Ed Sheeran ook is, jij geeft mij een nee.
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Maar nou zeg jij wel nee, dus jij had het niet gedaan?
1: Nee, ik had het niet gedaan.
0: Nee? Want nee. Jij had toch geld genoeg, hè?
1: Ja, ik heb het niet nodig.

0: 1974 alweer, dat is een tijdje geleden. Hoe jong was je toen?
1: Zeven.
0: Zeven, nou, snotneus.
1: Dus ik was er al wel. Ik was er al wel.
0: De gedachte van laten we eens een klein hupje opzetten, die was eigenlijk al lang gepasseerd.
1: Oh, dus al lang. Ik ben een communie.
0: 1974, 7 weken tot 40 en ze piekt op nummer 11. Ik had het aan het begin van het Radio Feuilleton draaiden we Mama's Gun. En er is ook een belofte in Liverpool opgestaan waar men in de muziekwereld heel veel van verwacht.
1: De Beatles.
0: Leeft dat nog?
1: Sommige.
0: Trouwens. Volgens mij heb ik in de tweede uur heb ik een plaat van Paul McCartney en Ringo Starr samen. Die hebben dus samen een nieuw album opgenomen.
1: Oh, ja. En?
0: Leuk, ja, dat klinkt gewoon, ja. Wat je van twee groot... Waar zit je met te lachen? Wat je van twee grootheden mag verwachten.
1: Klinkt het als de Beatles?
0: Ja, eigenlijk wel zo.
1: Nou, daar wordt het niks. Ja.
0: Hoezo, ben je een Rolling Stones...
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet.
1: Je hebt ook een nieuwe, hè?
0: Ja, nou,
1: is ook niks.
0: Dat was vorige week, was het een speciale
1: aanbieding. Oh, sorry.
0: Ook niks. Maar MT Jones, ik draai hem eigenlijk al een aantal weken. En ik heb hem dus vorige week live aan het werk gezien. En het is zo lekker. Hij snapt er zelf helemaal niks van.
1: Wie?
0: MT Jones.
1: Waarvan?
0: Maximus Theodorus Jones. I don't understand.
1: Dinosaurus.
0: Ja, zo weet ik.

0: een van de meest ondergewaardeerde nummers van Bluff Village.
1: Ja, dat is waar.
0: Met Flaco Jiménez.
1: Wie?
0: Ken je hem?
1: Wie?
0: Flaco Jiménez.
1: Ik ken hem wel, ja.
0: Het was vorige week nog koffie meegedronken. Jij bent gek, hè? Weet je dat?
1: Ja, weet ik. Ja. Maar...
0: moet je ook een beetje zijn, hè? Als je, ja, als je dit wilt doen, dan moet je dat gewoon een beetje doen. Een beetje zijn, eigenlijk. Maar de tijd vliegt om, Huub. Het is alweer bijna 3 uur, joh.
1: Ja, het eerste uur zit er alweer bijna op.
0: Ja,
1: dus...
0: ja, nou staan we er weer bij, dus het staat er alweer bijna op. Of is dat gewoon een slip of de tong?
1: Het uur zit erop.
0: Het uur zit erop, maar wij staan.
1: Ja.
0: Gisteren zat ik, maar nu sta ik. Dat is ook een wetenschapper weet dat als je staat te presenteren, dat is beter voor je ademhaling.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar, kijk, dat is wel een manier om het intro vol te lullen, zo vind je?
1: Ja, nog één seconde.
0: Ja, oké. Tot zo.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. Brekelmans liet zich eerder ontvallen dat het aan gemeenten is om zelf te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. Bouwmans zegt dat gemeenten zich aan de spreidingswet moeten houden en hoopt dat Brekelmans op zijn woorden terugkomt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. Vorig jaar deed de groep dat ook al eens. De politie zegt dat 12 personen niet luisterden en het spoor wilden betreden. Kappen met Kolen is gelinkt aan Extinction Rebellion. De actiegroep wil zich aansluiten bij de blokkadeacties van Geef Tegengas. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Zij willen dat er landelijk wordt ingegrepen en zijn de dagenlange acties van Geef Tegengas spuugzat. Demonstranten gaan al ruim een week iedere dag weer op het goederenspoor zitten. Volgens de Vereniging van Bedrijven in de Rotterdamse haven, Delta Links, kan het zo niet langer en loopt de schade door de blokkades hard op. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markesauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markesauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
13: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: een van de betere platen, vind ik, persoonlijk, van
1: Duran Duran.
0: Van Duran Duran, ja. Vorige week hadden ze trouwens ook de speciale aanbieding met een nieuwe plaat. Wat vind je van die nieuwe van Duran Duran trouwens? Kijkt heel erg.
1: Dat ik het niet weet, echt dat, niet. Heeft waarschijnlijk geen indruk gemaakt.
0: Nou, het is echt gewoon typisch muziek van Duran Duran. Ik ben even wat kijken zo. Zo.
1: Nee, nou, zelf.
0: Ja, nou, wacht even, oh, dan moet ik even zo. Hey. Nee. Dat kan hij niet tekenen.
1: Ik wil niet indruk.
0: Ja, Bob die vroeg van wie is die snedige snaak die daar bij jou staat? Hij wil niet in beeld. Ik zei, nou Bob, ik stuur wel een fotootje. Dan kun je zien. Heeft grijs haar.
1: Ja.
0: 1,85 meter, maar 87. Voor de rest is 85, 87.
1: 87.
0: Weet je waar we 86? Verkocht.
1: We staan niet op de markt.
0: Doe maar zo, joh. Maar goed, het gaat erom hoe oud je je voelt. En hoe oud voel je je vandaag, Huub? Ja,
1: dat is, op een schaal van 1.
0: Ja, op een schaal naar vooruit, op een schaal van 1 tot 60.
1: Ik, of naar nou, ja, nee, ik wilde net zeggen, ik voel me vandaag iets ouder dan mijn werkelijke leeftijd, maar.
0: Heb ik 's morgens dus ook naar sta ik op en denk ik, oeh, kaaksteunpiep. Ouwe. Kunt u tekenen, leert u lezen. Dan voel ik me dus rond de 90.
1: Ja.
0: En dan ben ik even wakker. En dan
1: nieuwe pamper aan.
0: Ik heb
1: bakje koffie.
0: Latte macchiato, lekker koekje erbij. En dan is het eigenlijk gewoon een soort van oude diesel. Hè, die
1: moet ook op gaan komen. Hè?
0: Ja, voorvloeien niet meer, maar wel koffie erin.
1: Oude trouwe diesel.
0: Ja. Dus jij voelt jezelf eigenlijk gewoon een oude trouwe diesel. Ja.
1: Oud sowieso. Ja, trouw ook trouwens.
0: Maar,
1: ja.
0: Moet jij ook voorgloeien of niet? Bij jezelf?
1: Dus
0: moest je jezelf
1: dan nu even vragen. Op de zondagmiddag.
0: Als je je appte vanochtend van, oh, ik ben door mijn rug heen gegaan.
1: Ja,
0: oh,
1: ja.
0: Kraksteun, ja. Piep, wat nu gedaan. Voorgloeien en dan is het.
1: Een beetje medicijnen en een beetje pijnstillers en dan.
0: Ja.
1: Blijf ik aan.
0: Of even een borreltje erin.
1: Ja, maar dat werkt niet zo goed met medicijnen.
0: Is het zo?
1: Nee.
0: Ik heb nooit gelast gehad. Maar nou moet ik ook zeggen dat ik ook eigenlijk nooit geen medicijnen hoef te gebruiken. Ja. Dat is een geluk bij een ongeluk, zeggen ze wel eens. Even kijken welke schuif zetten we maar op. We hadden het net tijdens het nieuws over de Beatles en over Paul McCartney en Ringo Starr en al die. Dat ze. Rolling Stones ook, dat de oude artiesten ook weer flink aan de weg timmeren.
1: Ja, ze brengen allemaal weer nieuwe muziek uit, maar.
0: Wat vind je van de nieuwe plaat die we zo gaan horen van Paul McCartney en Ringo Starr?
1: Wil je lief of een eerlijk antwoord?
0: Wat denk je zelf? Natuurlijk een eerlijk lief antwoord.
1: niet onaardig.
0: Niet onaardig, maar dat is.
1: Maar het wordt niks.
0: Dat is het lieve antwoord.
1: Ja. En het eerlijke antwoord kreeg je daarna.
0: Wat is het eerlijke antwoord? Wat is het eerlijke antwoord?
1: Het wordt niks.
0: Het is niks en het wordt niks.
1: Nee, het is leuk dat ze nog een keer proberen. Maar.
0: Ja, ik ben er zelf aan het maken.
1: Waarom dus voel ik dat? Nou, vooruit.
0: Zo, nou. Bob ook weer tevreden. Zullen we hem dan maar draaien?
1: Ja, kijk wat de luisteraars ervan vinden.
0: Hij heet Home to Us, Paul McCartney en Ringo Starr.

0: weet je dat de mens voor 90% uit water bestaat?
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: En de andere 10%?
0: Ja. Dat ligt er aan over wie je het hebt. Er zijn van die hersenlogen, ja, die dat is gewoon 100% water volgens mij. Net als diegene die daar grint onder het spoor. Dan ben je toch niet allemaal koekwang. Een beetje koekwang,
1: ja,
0: vind je?
1: Ja, die mensen zijn onverstandig bezig. Ja. Heb ik het toch netjes voor, toch?
0: Enorm. Enorm.
1: Ik kan nog wel.
0: Enorm, enorm. Maar nou had je dus enorm. Nog eventjes
1: enorm.
0: Even muziek eronder. Zo.
1: Enorm. Strijkorkestje.
0: Achteraf gezien Ringo Starr, Paul McCartney. Wat vond je nou?
1: Nee, sorry.
0: Het is het net niet, hè?
1: Nee, dat is weer zo'n nummer leuk geprobeerd.
0: Ja, en dan zou je denken van Paul McCartney, die neemt de leadzang. Kijk, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Paul McCartney of Ringo Starr, wie is de betere zanger?
1: Ja, natuurlijk. Paul McCartney.
0: Ja, juist.
1: Ja.
0: Bijna 1-0. Tedelat. Jongens toch. Ja, we hebben tegelijkertijd ook een televisie aanstaan hier.
1: Nee, joh.
0: Ja. Oh, is dat geen televisie? Oh, dan ben ik verkeerd ingelicht. Ja, inderdaad.
1: Dat is reclame.
0: Dat is reclame. Ja, op televisie daar vooruit. Maar dan zijn we het daarover eens. Paul McCartney is gewoon de betere zanger. Ja. En dan de leadzang, Ringo Starr. Dus wellicht is daar nog een robbertje over gevochten van ik heb de tekst geschreven, dus ik doe de leadzang.
1: Het zou zomaar kunnen, maar helaas.
0: Wordt het gewoon net niet. Maar nee. Leuk om zo eens te draaien. Gisteren hadden we trouwens een verzoek van Bob Marijt. En die vroeg om de Scheveningse tram. Die had ik, dacht ik, van Bluff. Uh-huh. Maar het bleek toch de originele te zijn die onder die tekst zat van Wim Zonneveld. En ik beloofde hem, vanmiddag draaien we dan toch de versie van Bluff.
1: Dus twee keer Bluff vandaag.
0: Twee keer Bluff, ja, eigenlijk was het niet de bedoeling, maar het komt er eenmaal zo uit.
1: Ja, vooruit, omdat het Bob is.
0: Omdat het Bob is en omdat het Bluff is. De Scheveningse tram.

0: titel, hè? Die is wonderful. Wally Tax. Die is ook niet meer onder ons, hè?
1: Nee, al een tijdje niet, hoor.
0: Die is ook een tijdje geleden gestopt met roken.
1: Ja.
0: Heb ik me laten vertellen. Het is 3:30. Time flies when you're having fun. Wie zegt dat eigenlijk? De Fransen toch of niet? Of waren het nou de Britten? Time flies. Canadezen, dan hebben we het altijd goed. Want dan praten ze Engels en ook Frans.
2: Dat klopt.
0: En ook Bartaal. Ja, ik moet trouwens elke avond moet ik verplicht naar Hudson en Rex kijken.
1: Waarom?
0: Met de kat. Ja, de kat die jullie wilt dat zien.
1: Is die niet bang voor honden?
0: Nee, juist niet. Blijkbaar is je honden gewend. Geweldig om te zien. Anita Baker. Sweet.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Mark Randall Vollman was een Amerikaanse zanger, gitarist en songwriter. Hij was vooral bekend als een van de oprichters van de rockband The Turtles uit de jaren 60. En samen met zijn bandgenoot en vriend Howard Kalin, een lid van het rockduo Flo & Eddie uit de jaren 70. Waar hij het pseudoniem Flo, afkorting van The Fluorescence Leech, gebruikte. Toen hun band ophield, ontdekten Vollman en Kalin dat de voorwaarden van hun contract hen verbood om niet alleen de naam The Turtles te gebruiken, maar ook hun eigen namen. Vollman werd zijn opvallende figuur toen hij zich aansloot bij Frank Zappa's band The Mothers of Invention. In 2015 vierden Kalin en Vollman hun 50ste jaar samen. Toerden en gaven ze meer dan 60 concerten per jaar. Aangekondigd als The Turtles met Flo & Eddie met hun Happy Together Tour. In 1992, op 45-jarige leeftijd, begon Vollman aan zijn bachelor aan de Loyola Marymount University. Hij studeerde magna cum laude af in 1997. Behaalde in 1999 een masterdiploma in schone kunsten met een nadruk op scenario schrijven. Mark Vollman trouwde in januari 1967 met Patricia Lee Hickey, een middelbare schoolliefde, en ze waren 25 jaar getrouwd. Het echtpaar kreeg twee dochters, Serena Marie en Hallie Ray Vollman. Vollman hertrouwde in 2000 met zijn tweede vrouw Emily en scheidde in 2015. In 2023, in juni van het jaar, maakte Vollman bekend dat hij de diagnose Lewy body dementie was gesteld. Mark Vollman stierf na een kort ziekbed op 5 september jongsleden op 78-jarige leeftijd.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

blijft toch een van mijn favoriete artiesten. De band Dan Sharp. Niels Hermes en Marcel Kaptein, de Klompenboer. Niet te verwarren met het Klompenboertje, want dat is weer een ander verhaal. En Rumors in the City uit 1984 alweer. Echt een zo'n radiohit, want het, was, het is wel een hele bekende plaats. Maar het werd geen hit. Piekte op nummer 5 in de Nederlandse tipparade. Bijna 4:15, Radio Seabreeze. Popfront met Anton Achterman. Een halfjaartje geleden, of iets langer zelfs, toen was ik in het EKP-gebouw in Roosendaal. En daar trad solo op Eloy Youssef. Met onder andere dit nummer, Unbind. Kippenvel van de eerste tot de laatste snik. Luister en oordeel zelf.

0: je kunt zo'n beest niks weigeren, hè?
1: Nee, hij is heel duidelijk.
0: Uitgesproken ook nog. Uitgesproken duidelijkheid. Komt in België dus, hè, de Walls Collection.
1: Ik zat te denken, wordt het ook niet door iemand anders gezongen?
0: Wat zeg je?
1: Ik zat net te denken, wordt het ook niet door iemand anders gezongen?
0: Volgens mij niet. Dit is echt origineel.
1: Oké.
0: Okay. 69 alweer, toen was ik 8. Toen zat jij nog in de...
1: Nee, ik was al 2, hè.
0: Oh, je was al 2.
1: Ja, ik weet nog goed.
0: Godverdomme, hij was al... Jij weet nog goed, wat moet ik daar nou... Jij was een weg richting de uitgang aan het banen.
1: Ja, maar ik was 2 jaar, zeg ik net.
0: Nou, toen was je al een... Toen was je er al even,
1: ja. Ja, dat
0: had je de uitgang al lang gevonden.
1: Oh.
0: Maar het is ook weer zo'n plaat die geen hit werd, hè.
1: Dat weet ik niet. Het is wel een hele bekende.
0: Ja, kijk, dat zijn van die radio's die komen niet verder dan de tapradio, of veel is dat niet. En dat wordt dan geschetst als een radiohit.
1: Aha.
0: Ja.
1: Dit is ook mooi trouwens.
0: Shit, zonder meer. Geef me wind en zeilen. 1985. Splitsing. Die gingen ooit verder daarna als de jazzpolitie.

0: Marcel, zijn de zonderlinge Zuiderlingen. In de meervoud. Het is er niet één, maar het zijn er gewoon twee. One too many en Downtown. We gaan snel de benen nemen, want ik zie dat het even voor vier is. Hij staat te trappelen van ongeduld. Dankjewel, Huub.
1: Graag gedaan. Was gezellig.
0: Ja, en het is nog niet voorbij, want dadelijk gaat Marcel verder. Anne, Ger de Hooy. En wat wij ervan meekrijgen, weet ik niet. We gaan natuurlijk een hapje eten.
1: We gaan
0: nog even borrelen. Hè? Je weet hoe het gaat hier in het zinderende zuiden. Zeg, ik wens u allen nog een hele genoeglijke voortzetting. Ik kan even de camera goed zetten. Ja. En ik zwaai even naar u allen. En ik ben er weer vanavond tussen 7 en 9. Zonder beeld, maar met heel veel geluid. En tot die tijd veel plezier met Anne, Ger en zometeen met Marcel Jouwstra live vanuit Zuidwest-Friesland, Bantergaan. Tot straks!
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Swatch-winkels in Nederland waar de nieuwe Royal Pop-horloges te koop zijn, blijven vandaag en mogelijk ook morgen dicht. Dat meldt een medewerker van de Swatch-shop in Rotterdam. Gisteren stroomde wereldwijd en ook in Nederland enorm veel mensen richting de horlogewinkel om het nieuwste klokje te bemachtigen. De politie moest eraan te pas komen om mensen weg te sturen. De drie winkels in Nederland waar de collectie verkocht wordt in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en in Utrecht blijven voorlopig dicht. Volgens een officier van justitie in Parijs zijn er in Frankrijk een tiental nieuwe mogelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Er is een onderzoek naar mensenhandel geopend en tot nu toe zouden er zo'n 20 mogelijke slachtoffers in beeld zijn. Het doel van het onderzoek is om vooral mensen te achterhalen die slachtoffers in Frankrijk hebben gemaakt of Epstein vanuit Frankrijk hebben geholpen. Denk daarbij aan personen die slachtoffers voor hem hebben geronseld. In de buurt van het Gelderse Putten bij een benzinestation langs de A28 heeft een aanvaring tussen tientallen voetbalfans plaatsgevonden. De politie Oost-Nederland meldt dat daarbij een auto in brand is gestoken. Het zou gaan om een confrontatie tussen voetbalsupporters van Ajax en Feyenoord, maar een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Onderzocht wordt wat er precies is voorgevallen. Om 2:30 is de uitwedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle begonnen en op hetzelfde tijdstip startte het duel tussen Ajax en Heerenveen. Israëlische aanvallen op Gaza hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost. Artsen melden bij een luchtaanval 3 doden bij een voedselverdelingspunt in centraal Gaza en in de zuidelijke stad Khan Yunis kwam een Palestijn om het leven bij een politiepost. Volgens Israël vormde deze militant een acute dreiging voor de strijdkrachten ter plaatse. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zijn voorliefde voor muziek schrijft hij in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sands. Elke zondagmiddag van 4 tot 5. Ik heb...

je haar maar goed zit. Nou, dat zat eigenlijk best zo, Anton Nachtzaam. Bedankt voor jouw voorgaande twee uurtjes eigenlijk over hier. Samen met, wie had je daar? Huub de Roy. Ja, geloof het wel of niet? Was het weer? Nou, sorry, eens even kijken wie dat ook weer was. In ieder geval hebben we genoten van die twee uurtjes daar bij jou aan die kant. En ja, Huub was het natuurlijk, Huub de Mooi. Ik zei het verkeerd, de Roy, Huub de Mooi was het natuurlijk. En daar hebben we genoten natuurlijk. Ja, ik heb zoiets van bijzondere muziek ook daar vanuit het zuiden. Maar af en toe ook wel lekker herkenbaar. Dan gaan we nu een uurtje stuiven met Shifting Sands. Marcel Joustra. Ja, kijk naar buiten. Het begint hier net wat te regenen. Maar er komen een paar hele pittige buitjes hier op Friesland af. Met wat onweer er ook nog bij. Dus we gaan het meemaken. Ik ga eens even kijken. Veel lekkere platen. Ik heb nog een paar verzoekjes staan. En omdat die rare voorgangers van mij zo net iets hadden van... Ja, weet je... ik weet het niet. Ik noem het zonderlingen, zuidelingen. En dan moet ik gelijk altijd denken aan dat plaatje van André van Duin. Inderdaad. Weet je nog welk plaatje ik doe? Deze, hè? Nou, die is een speciaal voor jullie daar. Stilletje zonderlingen, zuidelingen.

0: Ho, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
0: Aan uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Ik kan me niets meer voorstellen bij afschuwelijke gel. Dat is ook een afschuwelijke plaat. Ik krijg zoveel commentaar op dit moment dat ik denk, ja, ik zet een andere plaat op. Dit gaat niet meer. Travi Deutzer, die is wel lekker. Marmor. Weinig.

0: een stuk leukere plaat, hè? Van Dravi Deutzer met Marmorstein und Eisenbricht. Aber unsere Liebe nicht. En dat zit de klok bijna op. 4:15.
1: En dan nu tijd voor de platenkoffer van Renate. Wat zou daar vanmiddag weer in zitten?
0: Zoals bekend, Bowie en nog eens een keer David Bowie. Maar deze komt dan van de, ja, het verschil, die film van Weer Kinder van Bahnhof Zoo. Origineel soundtrack heet de LP. Ja, dat maakt niet uit, maar dit was een van de lekkerste nummers, hoor. Hier is Heroes van de platenkoffer van mijn heerlijke lieve Renate.

Jan Sylvia Helton, Bowie sprong speciaal voor deze film, heeft hij de compleet nummer opnieuw opgenomen. Een groot deel in het Duits, hè, zoals je hoort. We zijn vanmiddag een beetje in de Duitse muziek. Dit nummer was afkomstig van David Bowie van Christian F. Weer kinder van Baan of Zo uit de platenkoffer van Renate. En aangezien we toch in de Duitse muziek zitten, sluiten we naadloos aan bij de volgende lekkere stevige plaat van Lucille Electric. Ik bin zo froh, dat ik een Mädchen ben.

0: nemen je mee terug in de tijd met de hits. Jouw jeugdsentiment. Hoi op Radio Seabreeze. Dit is Shifting Sands.
1: En alles zoveel mogelijk van vinyl gedraaid. Zoals deze ook van Lionel Richie. Het is ook wel weer te horen. Straks veel op het programma nog een paar verzoekjes. Zeker, die komen er nog aan. Deze was op mijn kop voor vandaag. Want die gaat het plafond eens even bedansen. Wat zeg ik? Bedansen gaat hij doen. Wow! Lionel Richie. Wow! Met Dancing on the Ceiling. Shifting Sands met Marcel Joustra.

heeft echt heel lekkere muziek gemaakt hoor. Lionel Richie. Dit was niet zijn mindere nummer zeker. What a feeling. Lekker hier bij Seabreeze AM. De 1395, die verwachten we echt binnen een paar weken weer terug. En tot die tijd, 1098 in het midden van het land, doet het nog prima. En onze sites natuurlijk, de streams die daarop te vinden zijn, doen het ook nog geweldig. Ik ga even naar Burgum, naar Sita Pruis. Die vroeg weer een plaat aan van Sam Jeuk. Zei, laten we dat maar eventjes niet doen, laten we dat even niet doen. Laten we iets origineels bedenken. Ging zo met de Police. Prachtige plaat. Message in a Bottle.

later halen het Geherdringen terug, hè? Kunnen we wel eens op de MAVO in Leeuwarden. En daar had ik een het oudere vriend, Paul de Haas. Ja, en die rookte wel eens iets van hasjes. Want deze plaat die draaide ze namelijk, wat mij betreft, heel vaak in het café Ode in Leeuwarden. En van de mensen die dat kennen, was wel een beetje inside bekend. Daar rookte inderdaad hasjes. Nou, dat was wat. En nee, ik heb het zelf eigenlijk nooit gedaan. Ik heb het één keer gedaan en was ook gelijk hartstikke ziek en niet lekker. Ik denk, dat is volgens mij niks voor mij. Dus ik heb een andere weg gevolgd. De weg van Peter Frampton en heeft het wel goed gedaan. Ik zeg, Peter, welke kant moet ik op? Linksaf, rechtsaf? Hij zei, ik weet het ook niet, maar misschien dat anderen het weet. Show me the way. En dan gaan we alweer helemaal terug naar 1976. Ik was 12 jaar oud. En toen zat ik al met een illegaal FM-zinnetje inderdaad op de radio. En draaide ik deze plaat, geschilderd.

Frenzen met Show Me The Way. En eigenlijk kan dan de overgang naar het volgende nummer niet groter zijn dan dat van deze plaat uit 76. Daar gaan we over naar een plaat uit 2019. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? En dat nummer, dat telde maar 14 seconden. Direct gevolgd door het nummer waar het eigenlijk om gaat van Billie Eilish. Here's Bad Guy.

0: We nemen je mee terug in de tijd met de hits. Jouw jeugdsentiment. Hoi op Radio Seabreeze. Dit is Shifting Sands.
1: Een beetje stout plaatje was er, zo'n klein beetje. Zo, ja, midden op de zondagmiddag is meer een plaatje voor op de avond. Dus we gaan lekker terug in de tijd met Suzy Quattro.

Een prachtige vrouw was er, Susie Quattro. She is in love with you and that's all she wants to do. En dan hebben we lekker op de zondagmiddag 17 mei alweer. En buiten was het niet veel beter weer, maar binnen hebben we de lekkerste muziek. En ik ga weer terug naar Burgum, naar Gert Netters. En die vroeg deze plaat aan. Daarin zijn Zermes en Verrouge, Lisbeth en Ramses, Pastorale.

prachtig deze uitvoering, hè? Inderdaad. De stemmen van Lisbeth List, helder en beheerst. En die van Ramses Shaffy, warm en dramatisch. Speciaal voor Gert Nitters, de pastorale hier op deze zondagmiddag. Nou, laten we maar eens even oefeningen doen. Kan ik misschien wel gebruiken bij dat buikje van me. Een beetje dikker geworden. Speciaal voor Anne Zijlstra. Ik heb hem nog niet gezien. Ik hoop dat hij er straks is om 5 uur. Hier is ons Alijfje met het prachtig mooie Let's Get Physical.

vijfje. En als ik aan haar denk, dan moet ik altijd aan John Travolta denken. Natuurlijk aan dat heerlijke duet tussen die twee in de film Grease. Ja, John had trouwens afgelopen week nog een erepalm tijdens het filmfestival van Cannes ontvangen. Dat had hij ook niet verwacht. Gewoon lekker om deze muziek te horen en dat draai ik graag voor jou. En ik heb nog een nummertje staan. Als je niet erg vindt, ga je die voor mijn vrouw dragen. Dus gewoon, ja, misschien dat een ander denkt, wat doet je ermee? Luister dan maar gewoon naar de muziek, want dat is wat om gaat. Ik draai speciaal voor Renaat van Hans de Boer. Voor een vrouw zoals jou.

de vrouw zoals jij. Ja, niet de hele tekst klopt. Die blauwe ogen zitten er niet in. Nee. Maar benen om nog steeds rillingen van te krijgen. Ik vind het heerlijk. Nou, die draai ik dan speciaal voor jou. Even kijken. Nou, we gaan het paardje even op zadelen. Waarom ook niet? Dat doen we met David Christie. Met het lekkere Saddle Up and Ride Your Pony. Of het paardje, dat maakt niet uit. Je kan hem ook over je partner heen gooien, dat zadel. Kan ook. Kun je rijden op de rug. Kan ook wel.

ook in het systeem, maar die andere heeft zijn pony nog niet opgestart, hoor. Reageer niet op appjes, staat niet online. Dus wat goed komt, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat mijn programma er even op zit tot aan 5 uur met Shifting Sense. En het laatste nummertje waar ik staan is ook nog steeds lekkere van Vinyl. En wat mij betreft, maak er weer een lekkere werkweek van. Ik nog eventjes niet, dat komt later wel weer. Ik hou nog lekker een weekje rust. Wat mij betreft, geniet gewoon heel erg van de week. En ook van de muziek hier bij Seabreeze I'm. Het laatste nummer dan voor vanmiddag bij mij hier vandaan is die van Supertramp. En ik zing het nog steeds helemaal mee. The Logical Song. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde te pakken zou geen demonstrant zijn. De uitzending van het Max-programma Carrie op vrijdag van afgelopen vrijdag is offline gehaald. Dit omdat een van de gasten voor betrokkenheid bij omkoping vervolgd wordt. In de uitzending vertelde hij over zijn vrijwilligerswerk als voetbaltrainer voor jonge vluchtelingen. Een dag later bleek dat deze gast betrokken is geweest bij omkoping en ook zou hij zich als tiener schuldig hebben gemaakt aan misbruik. De redactie was hiervan niet op de hoogte en zegt zelf dat het dat wel had moeten zijn. In de eerste 3 maanden van dit jaar is de economie in Israël behoorlijk gekrompen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product nam met 3,3% af. Volgens persbureau Bloomberg pakte dit forser uit dan economen van tevoren hadden verwacht. In maart mepte Iran flink terug door Israël met drones en raketten te bestoken, terwijl Hezbollah-strijders het land vanuit Libanon onder vuur namen. Er ontstonden verstoringen en bedrijven sloten tijdelijk de deuren. De tijger die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf is door de Duitse politie doodgeschoten. De autoriteiten tasten nog in het duister hoe het dier heeft weten te ontsnappen. Op een bedrijventerrein in de buurt van Leipzig hield een dompteur grote katachtigen, waaronder de ontsnapte tijger. Eén man is bij het incident licht gewond geraakt. Hij werd uit het verblijf gered en naar het ziekenhuis gebracht. De politie controleert met een drone of er geen andere roofdieren ontsnapt zijn. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook voor morgen wordt neerslag verwacht, maar tussen de buien doorschijnt de zon. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het 15 à 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zijlstra. Hey!

heerlijk. I got the sex drive, 1991. Je hoorde de Rolling Stones, vrienden. Deze plaat draai ik ook speciaal voor Monsieur Van Goesje, onze vaste luisteraar van dit programma. Maar het is 5 uur geweest. En natuurlijk, Gert Nitters luistert ook. Tijd voor Windkracht 5. Goedemiddag. Ja, 17 mei, zondagmiddag. En de buien zijn helemaal nog niet verstoken hier in het noorden. Het regent af en toe. En gistermiddag hadden we zelfs hagel erbij natuurlijk. Ja, ik bedank natuurlijk Marcel Joustra voor het programmaatje hiervoor. Shifting Sands. En nu weer Anne Zijlstra. Ook Anton Nachtzaam was er nog samen met Huub. Milko Roodnaat vanochtend. De programma's zijn gewoon bomvol. De hele dag is uitpuilend, zoals dat heet. Ja, dat kun je verwachten van natuurlijk lekkere muziek. Ik heb The Quick staan. U2 komt voorbij. Paul McCartney onder andere. En ook The Nits. En laten we gewoon lekker kijken wat er verder op ons afkomt. Ga achterover zitten tot 6 uur. Natuurlijk Windkracht 5. Anne Zijlstra. En we gaan even naar de jaren 60 met The Monkees. En dit is Daydream Believer.

Ja, de zanger rondom Davy Jones natuurlijk. Daydream Believer 1968. Het waren de tegenpolen van de Beatles. Ze hadden een eigen tv-programma. Ze kwamen uit Amerika en ze waren maatloos populair. Ik weet nog dat ik rond mijn zesde, zevende ooit bij de buren op een zwart-wit tv dat soort afleveringen op tv zag, vrienden. Ja, toen had het nog een beetje nostalgie. En toen was het nog uniek. Verder met de muziek.

0: Ja, dit komt uit 2014. Nelson Mandela, Walk to Freedom. Allerlei eer betonen door de Britse formatie U2 natuurlijk.
1: Ja, ik luister omdat ik de muziek geweldig vind.
0: Ja, geweldig, geweldig. Ik weet niet of je dat woord wel kan gebruiken, geweldig. Volgens mij is het meer fantastisch, luisterrijk of heerlijk. Ja, dat mag ook. Het is vandaag ook de verjaardag van Paul McCartney, oftewel Sir Paul McCartney. We gaan terug naar 1975. Hier is Listen, What the Man Said.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains.
1: Ja, Mountains. Mountains. Henk Hofstede samen met zijn Nitsen. Die maakte deze plaat in 1987. Onsterfelijk natuurlijk. In de Dutch Mountains hier. En het is bijna 5:30 op deze zondagmiddag. Het is 17 mei. Laten we eens even wat gaan draaien van onze rockbitch uit Nederland. Dat is alweer een tijdje geleden, vrienden. Het was haar debuutalbum Together Alone. En daarvoor draai ik haar single, getiteld

grootste mysterie in de popmuziek ongeveer, deze Weeks & Company. We weten niet exact wie achter deze productie van deze plaat zit. Het was een one day fly, een one hit wonder, een eenmalig hitje en daarna er helemaal nooit meer iets van gehoord, deze Weeks & Company. Daarmee zijn we al voorbij aan 5:30. We gaan naar goede tijden, slechte tijden samen met Linda, Roos en Jessica. En deze plaat heet gewoon Alles

Heerlijke muziek. Lekker even terug naar de 60s met de Dave Clark 5. Ze maakten deel uit van de British Invasion. We werden overspoeld met bandjes uit Groot-Brittannië. Vrienden die heel veel succes bij ons onder andere hadden. We gaan naar 2015. Hij is onlangs uit de band gestapt. Eloy Youssef. En dan heb ik het over Kensington natuurlijk. Ja, wat hadden ze een succes. En ook bij deze plaats.

0: heerlijke muziek natuurlijk. Kensington hoorde je nog met de oude zanger Youssef. Volgens mij heette die zoiets, ik weet het niet meer precies. En dit was War hier en dan bijna 6:20. Of het is al 6:20, wat? We lopen naar 6:15 op deze zondagmiddag. We zijn toe aan een verzoekje.
1: Heb jij je favoriete plaat nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver.
0: En daarvoor gaan we weer even terug naar Burgum natuurlijk. Naar Monsieur Vin Rouge. Want die zit al onderuit in de serre. Met een glaasje rode water. Want ja, wijn, ik weet het niet. Volgens mij is dat niet helemaal meer goed voor jou, Gert. We gaan terug naar de jaren 60 met Creedence Clearwater Revival. En speciaal voor jou draai ik deze van hun.

Lekkere muziek natuurlijk, Creedence Clearwater Revival in Radio 1972. En toen was gewoon het dansen, de moves van de disco waren echt nog heel ver weg. En het zal niet lang duren, want er waren al heel veel invloeden die zich lieten gelden. Ja, de visite staat hier nog steeds achter mij. Die staat mij een beetje in mijn nek te hijgen, want ja, het is bijna 6 uur. De Jacksons over disco gesproken, hier is Shake Your Body Down.

Maître Jim met Jumtier of Jumtiré, ik weet het niet precies, maar het was 2014 en wat doet die plaat mij toch denken aan de tijd. Samen met Marcel Joustra en de lokale omroep en wat plaatjes draaien en wat gein uithalen hier op zaterdagochtend. Ja, ligt lang achter ons vrienden, het is alweer een tijdje geleden. Het is moederdag, dus ga wat leuks doen met elkaar. Zeker luisteren naar Windkracht 5 en dan zeker naar Radio Seabreeze. We gaan naar 1992 en doen dat met Pater Moes Kroen. Ze maakte toen de tijd de radio en de hits. En ze maakte heel veel dingen, ook onveilig. We gaan met hun naar Hele Hola en Tutje Hola.

0: Was dat een timing of was dat niet een timing? Volgens mij zit die vervelende vogel gewoon te wachten tot het programma afgelopen is. Zeker de plaat en dan komt hij weer, of niet Woody?
1: That's all, folks.
0: Ja vriend, het zit er weer op helaas. Het uurtje vliegt natuurlijk voorbij, letterlijk en figuurlijk. Maar niet getreurd, want straks na het nieuws van 6 uur... dan zit Gerrit de Roer weer klaar met zijn heerlijke groovy Sunday Grooves. Alle redenen om te blijven luisteren. Wij spreken elkaar morgenochtend weer om 8 uur. Want dan ben ik er na Martin van Kampen zijn Morning Music Show... met een fonkelnieuwe eruit. En dan is het maandag. Alle redenen om te blijven luisteren. Smakelijk eten voor straks. En nog een hele fijne avond. Nog een plaatje van Jean-Michel Jarre. En hier is zijn... Equinox. Vrienden, hoi hoi.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. Bij het incident raakten 8 mensen gewond, van wie 4 ernstig. Een vrouw verloor daarbij beide benen. De 31-jarige verdachte zou kampen met psychiatrische problemen en heeft nog geen verklaring afgelegd. Hij had ook een mes bij zich. Omstanders slaagden erin om hem te overmeesteren. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd om het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en in 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig, terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde af te pakken zou geen demonstrant zijn. En langs de snelweg A28 bij het Gelderse Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker 1 persoon gewond die na mishandeling in het ziekenhuis werd behandeld. Ook werd er een auto in brand gestoken. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt nu welke supportersgroepen bij die confrontatie betrokken waren. Volgens regionale media zou het gaan om aanhangers van Feyenoord en Ajax. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida Coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
9: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
10: Er kan nog meer bij.
9: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Sunday Groove.

0: Ja, je zal hem hebben, hè. Ga je ook eens een beetje op vakantie, kom je eraan, 13 graden en wind en regen. Ja, kan behoorlijk tekeer gaan op zo'n eilandje. Thunder Island, Jay Ferguson. Ik moest eraan denken toen ik daar onlangs was. Maar de rest van de vakantie was prima, hoor. Het begin was, de eerste dag was een beetje minder. Goedenavond, wees welkom bij een nieuwe aflevering van Sunday Grooves. Een uurke lekkere plaatjes op zondagavond, zo net na Anders Juistra. Die je net nog hoorde tussen 5 en 6 hier op Seabreeze. We begonnen trouwens met Sade. En When Am I Going To Make A Living? Nou, weet ik ook niet. Bijna 60 en dan nog steeds niet weten. Goed. De gebruikelijke ingrediënten via vanavond in Sunday Grooves. En een speciale dubbele dosis op verzoek vanavond. Dus blijf lekker hangen.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooij. This is Seabreeze.

zomaar drie achter elkaar hier bij Radio Seabreeze. Call Me was van Spanja. Daarvoor Agda en de Munnik. Thomas Agda gaat trouwens de rol van Baantje spelen. En de nieuwe versie van Baantje. De kok. Ja. Schijnt. Ja, de opnames zijn bezig voor het nieuwe seizoen. Komt er een nieuwe serie van Baantje op tv, geloof ik. En we hadden de Jackson 5, oftewel de Jacksons. En Show Me The Way To Go. Gisteravond in de bioscoop naar de Michael Jackson film geweest. En nou ja, dat is toch wel een aanrader. Dat is toch wel erg goed. Aan het eind van de film stopt het zo'n beetje bij Bad. En dus komt er waarschijnlijk een deel 2 van The Story of Michael Jackson. Zijn levensverhaal. Hoe het allemaal begon met de Jackson 5 in de jaren 60. En Motown. En als een zeer strenge vader die ook hun manager was. En, kleine Michael had het al snel in zich. Ga hem zeker zien als je de kans hebt in de bioscoop. Zeker weten.

0: Radio Seabreeze op zondagavond, Sunday Groove. Zo net na het eten, of tijdens het eten. Eet smakelijk als je nog aan tafel zit. En zometeen weer een editie doen van The Beatles en The Stones. Maar eerst hebben we hier nog even een vergeten plaat uit de jaren 80 van Dan Jericho.
1: Vergeten hits en de lekkerste goldies. Natuurlijk op Seabreeze AM.

veel gezocht plaatje uit de jaren 80. Dan Jericho en The Motive. Het bleef bij deze één hit destijds. The Beatles en The Stones. Wat lezen wij deze keer op de scheurkalender? In Griekenland wordt op 2 mei 1942 Alexis Mardas geboren. In de jaren 60 leert de wereld hem kennen als het technisch wonder van de Beatles. John Lennon haalt hem erbij en noemt hem Magic Alex. Terwijl Paul McCartney hem prijst als de Griekse tovenaar. De uitvinder belooft gouden bergen. Een elektrische gitaar op zonne-energie? Geen probleem. Behang met ingebouwde luidsprekers? Komt eraan! De Beatles zijn helemaal enthousiast als hij hen een 72-sporen recorder belooft voor hun plaatopname. Het vertrouwen in zijn vernuft is zelfs zo groot dat ze hem tot directeur benoemen van hun multimedia bedrijf. Maar al gauw blijkt dat de Griek een luchtfietser is. Als de hypermoderne opnamestudio die hij had beloofd te bouwen een fiasco wordt, zien de muzikanten in dat ze te goedgelovig zijn geweest en nemen ze afscheid van hun gevallen held. Bij het overlijden van Magic Alex in 2017 in Athene wijdt de Times een artikel eraan en het vermeldt: het geintje bij elkaar heeft zo'n 4 miljard pond gekost destijds. De

De Rolling Stones en Miss You. En de Beatles en de Stones iedere zondagavond vaste preek. En de Stones, binnenkort brengen ze hun nieuwe album uit. Dat gaat heten Foreign Tongues. Komt uit op 10 juli. Het album Rough and Twisted was al in een gelimiteerde oplage van 1000 vinylplaatjes verkocht. De prijs 10 euro en 7 cent. Een verwijzing naar de lanceerdatum 10 juli. Ja, slim hè. Heel veel liedjes op dat album hadden ze al een paar jaar geleden opgenomen met het uitbrengen toen het opnemen van Hackney Diamonds, zijn vorige album. En die zijn blijven liggen in de studio en de Stones dachten van nou, we kunnen nog wel een cd'tje of een lp'tje uitbrengen met die nummers. Goed genoeg, ben benieuwd. 10 juli dus, een nieuwe Stones album. We gaan weer luisteren, ja. Even geduld. En de Beatles raden we met I'm Looking Through You van het album Rubber Soul 1965. Ja, lang geleden. En volgende week weer een nieuwe editie van de Beatles en de Stones. Suggesties nog steeds van harte welkom. Ger@radioseabreeze.nl. Oké. Radio Seabreeze van zondagavond, een plaatje maar weer. Wat dacht je van een stukje Philadelphia Soul van The OJ's? Hier is Backstabbers.

stinkt hier een beetje. Bepaalde lucht, zegt hij. Als je dat eenmaal hoort aan de dijnen van die plaat. Babbelen lucht. Zegt hij helemaal niet natuurlijk. Of zingt hij helemaal niet natuurlijk. Maar ja, ja. Mama appelsap, hè, noemden ze dat toen. Ja. Stevie Wonder en Sir Duke. Daarvoor de OJ's. Backstabbers. Kijk uit, want ze steken zo een mes in je rug. Die mensen. Goed. Soms dan draaien we wel eens een plaatje dat je denkt van, nou, wat komt dat nou hier vandaan? Nooit gehoord. Dit is er weer zo eentje, hoor. Ja, misschien ken je hem wel. Het is er even Frank Boeien. Hij speelt het wel eens tijdens live optredens. Hier is Goudzoekers.

0: Uit de oude doos van Frank Boeien. Goudzoekers. Ja. En zo nu en dan speelt hij het wel eens tijdens de live optreden. Ja, ik heb hem wel eens gehoord. Ja, zeker weten. Ik ga wel eens kijken samen met mijn teerbeminde. Goed. De dubbele dosis van vanavond. Dat is wel een hele speciale voor... Hij is namelijk een verzoek voor Theo en Janneke Huytema. Ze vroegen hem een maand geleden al aan. Maar ik had dus mijn mailbox niet bekeken. En ik kom in één keer dat mailtje tegen van Theo. En hij vroeg om 2 platen van The Fortunes om te draaien als dubbele dosis. Nou, vanavond dus bij deze.
1: More music.
2: Sunday Grooves. Dubbele dosis. Dubbele dosis.

Het was hem, de dubbele dosis op speciaal verzoek vanavond van Theo en Janneke Huytema uit Leeuwarden. Ja, ja. The Fortunes met twee platen. You've Got Your Troubles, I've Got Mine en Caroline. Ja, sorry hoor dat ik hem zo laat pas draai. Een maand later, maar goed. Ik had het weer niet gezien natuurlijk. Hè. Moet toch eens wat vaker in mijn mailbox kijken hoor. Suggestie nog steeds vanuit de welkom op ger@radioseabreeze.nl. Ja, blijf ze gewoon sturen, mensen. Ze komen vast en zeker een keer voorbij op de radio. Alle dubbele dosissen die u graag wilt horen. Ja, het kan allemaal hier in Sunday Groove. Ja, komt allemaal op zijn pootjes terecht. Alsnog rechtgezet dus vanavond. Laten we nog maar eentje doen uit de 60's. Dan zitten we toch eentje in nu. Hè? Ja, ja. Eentje van de Foundations als laatste plaat vanavond. Zo net voor Anton Nachtzaam, want die hoor je straks weer na 7 uur. Veel plezier met hem. Build me.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Experts waarschuwen dat dode walvissen gevaarlijk kunnen zijn doordat gassen zich ophopen in het lichaam. Ook bestaat het risico op verspreiding van ziektes. De bultrug Timmy spoelde enkele dagen geleden dood aan op het eiland. Eerder was hij vanaf Duitsland nog naar open water gebracht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: 10 jaar. naar Radio Seabreeze.
15: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
16: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio.
14: Feel the breeze.
17: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zondagavond even over 7. Dankjewel Gert de Rooij voor jouw Sunday Groove tussen 6 en 7 en tot 9 uur. Dan het begin van jouw vrije zondagavond met de Classics of Rock, welke aftrapte met ZZ Top en de Sharp Dressed Man. Er zit er een sharp dress voor. Klaar voor om tot 9 uur weer de lekkerste rockklassiekers en future rocknummers ten horen te brengen. En laten we met het laatste maar beginnen van het album van Deep Purple, wat 3 juni aanstaande uit gaat komen. Dat heet Splat. En als voorloper op, als voorbode op dat album, je zit alvast de eerste single van het album. Deep Purple, dit is Arrogant Boy.

0: Love goes a pretty long way.
1: A little bit of love, dat was Weezer, uitgebracht 16 maart 2020 als eerste single van het eerste deel, Spring, van hun serie van 4 seasons. Albums Extended Plays. Spring was het 7e album van de band Weezer. En dit komt uit 1970. Uriah Heep. De debuutsingle van de Britse band uit 1970. Openingsnummer trouwens van hun debuutalbum Heal Evie Very Humble. En werd geschreven door Mick Box en David Byron. Dit is Gypsy.

Het nummer is ruim een jaar geleden opgenomen. The Walk of the Earth en Breaking My Heart. Verder weinig over het nummer te vertellen. Er is ook weinig over bekend in elk geval. Wat ook bekend is, is dat oude bands steeds meer nieuwe muziek op gaan nemen. Zo ook de band Lake, een Duits-Britse rockgroep die in 1973 werd opgericht in Duitsland. In 1975 werden ze trouwens vergezeld door leadzanger James Hopkins Harrison, die hen hun kenmerkende geluid gaf voor de rest van hun bestaan. Het is een nieuwe album, 4, wordt gereleased 5 juni aanstaande. En van het album draaien we Lake, All We

Anton Nachtzaam neemt je mee naar het classic rock verleden met deze Classics of Rock klassieker. Anton Nachtzaam, Classics of Rock.

0: vaste luisteraar die heeft al wel opgemerkt dat we dit nummer vorige week ook draaiden. Maar Richard die vroeg hem aan of ik hem nog een keer wilde draaien. Want hij had hem niet helemaal kunnen beluisteren. En vond het zo'n geweldig nummer dat je hem nog een keer wilde horen. Dus bij deze Endless van Toto uit 1984. Het is te vinden op het album Isolation. Dan nu de Rock Request van Geert de Meer. Daarvoor gaan we naar Audience. Een behoorlijk onbekende progrockband die toch met de groten der aarde toeren. Zoals Led Zeppelin, The Faces en Cactus. Om zomaar eens een paar te noemen. Uit 1970 draaien we het gevraagde nummer van Geert de Meer. Audience, dit is Priestess.
1: Classics of Rock, Rock Request. Jouw request, app 06 47 37 66 92. Classics of Rock, Rock.

Rock Request van Geert de Meer was dat dus. Audience en Priestess uit 1979. Heb je nou ook een request die jij nog wil horen? Laat het me gerust even weten. En stuur een mailtje naar dit radioprogramma. Dan komt het helemaal goed. Je kunt uiteraard nog veel sneller appen. App de Classics of Rock Studio 0647376692. En dan zet ik hem er zeer zeker volgende week bij in dit radioprogramma. Dan nu Daryl Hall en John Oates uit 1973.

Muziek van de Amerikaanse heavy metal band Bad Wolves, opgericht in 2017 in LA, Californië. Aanvankelijk vierde de band bekendheid door hun eerste single, een cover van de hit Zombie van de Cranberries uit 1994. Legends Never Die is 23 januari 2024 uitgebracht van het album Die About It. Dan nu muziek die maar liefst drie keer uitgebracht werd. Eerste keer in 1971, toen piekte het op nummer 9 in de tipparade. Een jaartje later piekte het op nummer 12 in de tipparade. En in 1992 nam de zanger van Derek and the Domos, want daar hebben we het over, Eric Clapton het solo in een akoestische versie op. En dat was gelijk een grote hit in ons land. 11 weken top 40, nummer 4. We hebben het uiteraard over Layla.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Dat gebied op een hoogte van bijna 2300 meter is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia. Er leven allerlei wilde dieren, waaronder ook 12 beren. Volgens onderzoekers gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Voor zover bekend is het ook de eerste dodelijke berenaanval in Bulgarije in 15 jaar tijd. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het is even over acht. Welkom bij het tweede uur van de Classics of Rock op deze zondagavond hier op Radio Sirius. We trappen hem af met Alan Parsons Project. Let's talk about me. Nou, laten wij eens praten over een band Boulevard. Een Canadese melodische rockband opgericht in 1983. Van hun recentste album Talk Without Speaking is dit hun nieuwste single. Helpen, help me. Dit is Boulevard. Goedenavond, welkom bij Seabreeze.

Gouden Drill. Oftewel, je kent het wel dat we in het tweede uur altijd een albumtrack hebben. Ditmaal hun album Sign of the Times uit 2025 van de Walter Trout Band. Van het album draaiden we het nummer Artificial. De Classics of Rock albumtrack. Straks is uiteraard nog de... Geven we nog een slinger aan de Classics of Rock Top 100 carousel. Maar eerst Apollo Junction. Dit is Light of the Sky.

0: Future Rock van de bovenste plank hier bij de Classics of Rock van Generation Radio en The Melody. De band speelt voornamelijk melodieuze rock en 80's hits. Van de melodieuze rock van Generation gaan we naar Arena, een Britse progressieve rockband opgericht in 1995. Van het album The Hanging Tree, van het album The Visitor uit 2008 is dit The Hanging Tree, zo moet ik het zeggen.
1: Walk along the waterfall, watching as the world turns red. Wonder where the river flows and the blood.

Elke rock classic wordt het. Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel. 65.

En je hoorde het, we gaan weer een ferme slinger aan de Classics of Rock Top 100 Carousel. Bleef hij vorige week haken op nummer 48. Ditmaal bleef hij steken op nummer 65. Daar vonden we die oude hit van Etta James in de uitvoering van Bret Hart en Joe Bonamassa. Lekker lang, lang lekker. I'd rather go blind. En dit is muziek van die Butterfly Effect en In a Memory uit 2006. Het is te vinden op hun tweede studioalbum uit 2006, Imago.

muziek van de Australische rockband The Butterfly Effects. Opgericht in Brisbane in 1999. En In the Memory is te vinden op het tweede studioalbum van de band. Opgenomen in 2006. Imago. In the Memory, The Butterfly Effect. Zometeen Joshua Peter. We hebben Led Zeppelin nog en The Stranglers. Maar nu eerst Springwater. Instrumentale rock uit 1972. I Will Return.

Nieuwe muziek bij de Classics of Rock, ook die hoor je met regelmaat van de klak langskomen. We hebben er nog twee voor je. En laten we maar snel de ene laatste vocale gaan draaien, want dat is een hele fijne plaats. Ditmaal draaien we de korte single-uitvoering van ruim 2 minuten. Led Zeppelin, dit is die Immigrant Song.

met de Concert Classic kwam er gelijk weer een einde aan deze aflevering van de Classic Shop Rock op zondagavond hier op Seabreeze AM. The Stranglers en Golden Brown. Ik mag je nog een hele fijne zondagavond wensen. En ik ben er weer volgende week zondagavond met dit programma tussen 7 en 9. En al iets eerder op zaterdagmiddag om 2 uur met het Popfront. Hoe dan ook, een fijne week. Blijf luisteren naar Seabreeze AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. En het Centraal Joods Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Volgens de organisatie moeten bestuurders zich niet mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. In onder meer Utrecht namen de burgemeester en een wethouder deel aan zo'n herdenking. Het Centraal Joods Overleg vindt dat politieke conflicten niet in lokale herdenkingen thuishoren. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Is de uitverkoop nu al begonnen?
14: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken
15: op radioseabreeze.nl.
16: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer bij.
11: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
12: management and staff of this station take sincere pleasure in presenting their better music programming. And so that this fine music may be with you at all times, indoors or out, take a lively companion wherever you go. Take a portable radio.
13: So where to begin?
14: Sea Breeze AM.
15: This is Colin Peters.
16: All radio.
15: He's a pirate.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Balah en in de stad Khan Yunis. Volgens het Israëlische leger was er 1 aanval gericht op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Libanon vielen vandaag doden door Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren, maar dat wordt van beide kanten geschonden. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, dat is zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
11: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

muzikale reis door tijd en emotie. Laat je meevoeren door dromerige melodieën en tijdloze klanken. Sluit je ogen, ontspan

nog steeds op reis. Een reis door geluid, emotie en pure beleving. Dream Sessions neemt je verder mee. Voorbij de grenzen van tijd en ruimte. Voel de muziek en geniet van

0: omarmt je. De klanken nemen je mee. Laat de melodieën je begeleiden. Laat de beat je hartslag bepalen. We gaan dieper, verder. En de reis is nog lang niet voorbij.
1: How did I ever let you slip away?

tijd vervaagt. De wereld wordt lichter en jij drijft op de golven van geluid. Dream Sessions neemt je verder mee in de muziek.

fluistert, de muziek ademt. Een plek zonder tijd, zonder grenzen. Alleen ritme, melodie en gevoel.

Samen zweven we nog even verder. Jij en ik, meegenomen door de muziek. Even geen haast, geen zorgen. Alleen klanken die je raken, die je omarmen.

Fijn dat je er bent. Dream Sessions is jouw moment om even alles los te laten en je mee te laten voeren op de klanken van muziek die raakt. Of je nu luistert om te ontspannen, herinneringen op te halen of gewoon even weg te dromen.

droom komt ooit tot een einde, maar de muziek blijft altijd in je mee resoneren. Dit was Dream Sessions, een reis door geluid en gevoel. Sluit het moment in je hart, bewaar de klank in je ziel. En tot de volgende droom, tot de volgende Dream Sessions. It's

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Is de uitverkoop nu al begonnen?
12: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Nieuws met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: De webshop op radiosibris.nl breidt alsmaar uit.
12: Er kan nog meer bij.
11: T-shirts, mokken, posters, pennen. Hou de webshop op radiosibris.nl in de gaten. En wees er als de kippen bij. Radiosibris.nl.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Speciaal voor dit jubileum is er een nieuw t-shirt uitgebracht.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Kijk in onze webshop en voor €19,50 heb jij er ook een.
12: Radio Seabreeze. Dat is 10 jaar pure nostalgie op je radio. Feel the breeze.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: centrale verwarming.
1: Ja, maak nu zelf uw centrale verwarming. Zonder lassen of solderen. Inlichtingen, Technische Handelsonderneming, Verwij. Postbus 3, Loosdrecht.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij 1 graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
9: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.